0: tegenaan. En Europese onderzoekers hebben kritiek op de vreemdelingendetentie in Nederland. Asielzoekers die moeten worden uitgezet zitten in zulke gevangenissen. Door personeelstekorten krijgen kwetsbare gedetineerden te weinig zorg en is er veel geweld, zegt het Europees Anti-Folter Comité. Dat bezocht meerdere detentiecentra in Nederland. Het weer in het midden en noorden van het land gold code oranje vanwege zware onweersbuien. Inmiddels is dat code geel. Als die buien vannacht het land hebben verlaten, blijft het nog wel vrij warm. 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Wel is er in het noorden en oosten van het land kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar...

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar twee.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: De Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaargewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De Corbulo-tunnel in de N434 is in beide richtingen dicht door technische problemen. Het is onbekend hoe lang dit precies gaat duren. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staat een file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel. 4 kilometer en 10 minuten komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En wegwerkzaamheden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 5 kilometer en 10 minuten. De linkerrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2 op zaterdag.

0: Tja, Coltrane, Thunder and Lightning. En dat was gisteravond ruim te zien en te horen in de atmosfeer. Welkom bij 2 op zaterdag. En het is zaterdag 20 juni. Ja, straks over Thunder and Lightning praten. Uitgebreid met onze weerman Marcus Gerardus. Maar verder hebben wij in de studio de gasten Pepijn van Dorst en Freya Klein, moet ik zeggen. Ja, mijn inkt is bijna op van mijn printer, zie ik. Dan worden de letters wat waziger. En dan gaan we het hebben over Ketty Kotties, Gidamsblauw, de Volkskrantprijs. Oftewel gewoon over van alles wat het Stedelijk Museum organiseert. Roderick Lens, die hebben we aan de telefoon over de Pleinbioscoop in Rotterdam. Die is er. Cultuurborrelt gaat morgen weer van start. Maar ja, ik zei het al, we beginnen natuurlijk met onze weerman. En dan hebben we een mooi sportje.
1: Dit is 2.
2: Ja. Vier.
0: Marco, goedemorgen.
3: John, goedemorgen.
0: Ja, het is lekker weer. Voor sommige mensen misschien niet. Maar ja, dan krijg je natuurlijk altijd dat effect wat je 's avonds hebt.
3: Ja, nee, goed, dat hebben we gisteravond gezien.
0: Ja,
3: een beetje aangekondigd, maar het is eigenlijk weer een herhaling van de dag ervoor. Alleen nu veel extremer. En ja, nou ja, Thunder and Lightning. Jack Coltrane, die zong het al. Had je goed uitgekozen.
0: Ja.
3: En nou ja, kijk, gisteren was het natuurlijk extreem. Want ik heb 33 graden gemeten hier in Naaldwijk. Zal bij jullie misschien nog iets warmer geweest zijn, want dat is dan ook een dagrecord. Het is nog nooit zo warm geweest.
0: Oké.
3: Okay. Je moet niet vergeten, het is pas 19 juni, hè?
0: Ja, ja, ik weet het.
3: Hoe zouden we de zomer moeten beginnen? Nou, is dat tegenwoordig meteorologisch vanaf 1 juni, maar goed.
0: Nou, heb ik gisteren wel mijn schaats opgeruimd. Ik denk, nou, die kunnen nu wel de kast in, geloof ik.
3: Die kun je volgens mij beter verkopen. Je weet ook erover denk ik. Ik vind het jammer, maar dat de schaats. Maar laat die kans van we morgen op de schaats staat is nul. Dus die kunnen we wel vergeten.
0: Ja.
3: Berg ze even goed op. Hey, maar het was natuurlijk extreem. En ik ga dan altijd, nou niet altijd, maar als ik even vrij ben op vrijdag, dan ga ik fietsen. Dus ik denk, weet je wat, ik ga lekker naar Zeeland. Dus een stad aan het haringvliet. Ik denk, ga ik een haring eten? Nou, die hadden ze daar niet. Dat is wel jammer. Ik denk,
0: ja,
3: een haring.
0: Nou.
3: Maar goed, joh, ik fiets wel vaker, zeg maar zo'n 100 kilometer. En ik voelde me op een gegeven moment gewoon niet lekker worden, weet je wel. Ik denk, we hebben water drinken en te weinig eten. Ik ging steeds langzamer fietsen. En toen op een gegeven moment, toen kwam ik niet in Vierpolders uit, maar in het plaatsje naast Klaaswald. Ik ben even vergeten. Zwarte Wal.
0: Mm-hmm.
3: Ben ik helemaal verkeerd gereden en ik voelde me niet lekker. Toen heb ik mijn vrouw gebeld, ze kon me halen. Ze is met de auto daar naartoe gereden, die heeft me opgehaald. Maar dan zie je maar. Want ik fiets natuurlijk best wel veel, maar die hitte, daar moet je wel echt de gaten houden.
0: Ja,
3: het was
0: inderdaad.
3: Echt extreem gisteren. En ja, ik ben dan toch weer zo bij de hand om op een racefiets te gaan zitten. Maar eigenlijk moet je dat gewoon niet doen. Dus hou dat wel in de gaten. Nou, we hebben wel goed nieuws voor vandaag, wat dat er gaat. Want vandaag wordt het minder warm.
0: Oké.
3: Okay. En dan zeggen de meeste mensen natuurlijk, oh, lekker, weet je wel, een beetje afkoeling. Nou, dat hebben we vannacht ook gehad. Hè? Want gisteren met dat onweer ging opeens heel hard waaien. Het is een... Het was een shelf cloud of een plankkast, als je dat vertaalt. Mm-hmm. Moet je maar eens opzoeken op internet waar het komt. Komt dat de koude lucht onder de warme gaat en de warme gaat condenseren. En dat is dan heel scherp scheidsvlak, zoals dat heet. En dan zie je dat. Ook wel eens een rolwolk. Zit er een beetje tegenaan. Zoek dat dus op voor de mensen die het leuk vinden. En er staan ook zat foto's in de media van gisteren, ook bij jullie, vanuit de hoge gebouwen. En het is... nou ja, ik weet het niet precies. Zijn er ook mensen die daar natuurlijk weer ellende van hebben ondervonden met bomen of ongelukken. Dat viel wel mee, geloof ik. Maar goed, nou, ik het zeg, dat weet je toch nooit. Want als je zelf die boom op je huis krijgt, dan... Maar heel veel mensen vinden dat ook mooi. En ik vind het ook mooi. Je ziet dan iedereen dan toch wel weer. Als er bijzondere weersverschijnselen zijn, dan is iedereen ook weer gelijk. Dan gaan mensen met elkaar bellen en doen en in de familie. En dat is mooi. En dat is mooi. En dat gaan we natuurlijk vandaag ook doen hier in het Westland. Hè? Want we hebben natuurlijk weer het Varend Corso. Dat was gisteren bij jullie in de buurt, hè, zo'n beetje.
0: Ja.
3: Maar sluit volgens mij aangedaan. En dan gaan ze nu weer richting het Westland vandaag. En morgen richting Delfland. En vandaag hebben we mooi weer. Dus het is zeg maar, ik zit nu zelf in de tuin. Gaatje of 2-3 en er komt er ietsje bij. Maar de wind gaat uit het westen waaien. Nou ja, goed. En daar hebben we vaak last van. Als het natuurlijk zeewind of zo.
0: Maar kwallen in de zee.
3: Ja, is oostenwind. Hè?
0: Oh, is dat oostenwind? Die zwemmen tegen de wind in, oké. Okay.
3: Ja, nee, de stroming is dan juist aanlandig. Dus het is precies andersom als de wind. Moet je maar eens een keertje op zoek ook weer. Maar in ieder geval, we hebben mooi weer vandaag. Het is droog. En met een graad of 3,24 is dat denk ik prima. Moet je wel in de gaten houden, het is nu een klein beetje bewolkt. Maar die zonkracht, ook al is het wat laag, die is precies hetzelfde als dat het 33 graden is. Hou wel in de gaten.
1: Ja, dat is...
3: Bijna de langste dag als je langs die... langs gaat staan of wat dan ook. Gisteren heb ik geadviseerd om een paraplu mee te nemen. Dan zeggen ze, ben ik niet goed bij je hoofd. Hm. Dus dat is altijd makkelijk, want het regent. Dan hou je hem boven je hoofd. Maar als het heel heet is, werkt zo'n paraplu.
1: Kan het ook, ja.
3: Prima als... ja, dan hou je toch een beetje de hitte weg. Hè. In die zuidelijke landen doen ze dat natuurlijk met zo'n strooien hoed. En je ziet het ook bij de WK voetbal met die Amerikanen. Hè. Texas loopt al met zijn grote cowboyhoed. En dat vinden we natuurlijk een beetje patserig. Dat vind ik eigenlijk ook wel. Maar het helpt natuurlijk wel. Dus niet dat die jongens dat doen omdat ze dat nou zo leuk vinden. Maar dat is toch gigantisch heet. En doe je dat niet, dan heb je echt een probleem met alle eventuele ziektes die je dan ook nog ontwikkelt.
0: Nee, dat is ook zo. Je moet daar gewoon erg mee uitkijken. Voor je het weet heb je zonnesteek.
3: Ja, nou, dat gisteren had ik zoiets. Want ik stapte van mijn fiets af en ik was blij dat ik die stap kon doen naar een cafetariaatje om er even te gaan zitten. En ik denk, dat ga ik gewoon niet doen. En ik ben ook gewoon verkeerd gereden. Ja. Ik rijd heel vaak. En dan weet je dus, je oriëntatievermogen wordt dan wat minder. Dat moet je gewoon niet doen. Dus hou dat wel in de gaten. Nou, zo'n steem is vandaag niet morgen. Hebben we ook wel weer kans op wat onweer. Waarschijnlijk is dat meer in het oosten van het land. Maar ja, je weet het nooit. Dat was gisteren ook. Hè. Dat is maar net even iets anders is. En dat zou er pas morgenmiddag zijn. Maar het is natuurlijk wel vaderdag. En net als ik komen dan kinderen en kleinkinderen. De meeste vaders die vinden dat het leuk om de barbecue aan te stoken.
0: Ja, tuurlijk. Lekker warm. Barbecue aan met, in de tuin.
3: Ja, maar... Het is natuurlijk ook aardig leuk, joh. En met die beginnen ook een beetje leeftijd te krijgen. Dat ze dan ook denken dat ze dat ook een beetje moeten helpen. Is hartstikke leuk. Maar dat zou ik dan wel in de gaten houden morgenmiddag. Of het niet iets raars is. Nou ja, vandaag natuurlijk ook nog wat sportevenementen. Bij ons in de regio wat afronding van de Westlandse kampioenschappen. En dan vanavond natuurlijk voetbal kijken om 7:00.
0: Ja.
3: En dan denk ik, nou dat durf ik wel te zeggen. Kijk, er zit ook wel wat buiten, denk ik. Met de scherm of iets in de richting. Nou, dat... Dat is toch maar goed dat dat niet gisteren was. Want dan hadden we
0: een
3: uitdaging gehad. Want dan krijg je dus echt wel een probleem. Als je in een tent zit en er zijn ook veiligheidsnormen voor.
0: Ja.
3: Ook een sportvereniging. Als het natuurlijk gaat omringen, dan mag je die tent niet in. En soms laat je ze weg, die tent. Nou, dan is dat jammer. Dus vanavond, ik durf dat wel te zeggen. Dat we vanavond dan toch gewoon lekker die voetbal kunnen kijken om 7:00. En dan hopen dat we winnen. Dat is natuurlijk ook altijd wel belangrijk. Ik kan me nog herinneren dat we ook wel eens een keertje verlengen en strafschop hebben gehad. Dat is volgens mij ook de enige keer dat we die strafschop hebben gewonnen.
0: Oké.
3: Okay. Een jaartje of, ik weet het niet meer, 12, 14. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd. Maar in ieder geval, dat weet ik ook, was tegen Zweden. En volgens mij op een EK. Maar goed, in ieder geval, en dan de vooruitzichten. Ja, dat durf ik dan ook wel weer te zeggen de hele week. Het is gewoon weer zomer. Of blijft zomer.
0: Ja, het is echt zomer. Dat mag je wel zeggen, ja.
3: Ja, nou ja, echt zomer, weet je wel. Dat je zegt van, nou ja... Spulletjes buiten, wel even kijken, s'avonds zonneschermpjes wel of niet uit. Lekker buiten, binnen erbij, als de mensen, of op het balkon of wat dan ook, maar geniet daarvan. En ik denk dat we gewoon de aanloop van de zomer, laten we dat dan maar zo zeggen. De eerste maand, de maand juni, nou, die gaan we natuurlijk gewoon weer afsluiten. Boven normaal.
0: Dat zit er wel in, ja.
3: Ja, nou, we hebben nog een koude periode gehad van een dag of 10. Hè. De eerste 10 dagen kwamen we niet boven de 20 graden, zijn we vergeten.
0: Ja, dat is waar.
3: Maar dan gaan we meestal, ik durf dat niet te zeggen, maar meestal geeft dat wel een goed gevolg. Het komt eigenlijk zelden voor dat het dan opeens helemaal
0: instort.
3: Nee. Dat denk ik niet, maar ja, laten we hopen dat we in ieder geval doorgaan.
0: Dus aan het eind van de
3: week wordt het iets minder warm. Dan gaat de wind toch ook weer west-noordwest, maar dan zitten we altijd nog zo 2, 23 graden in de zon.
0: Heerlijk.
3: Ja, ik denk dat, nou heerlijk, zie je het, dat vind jij ook, maar dat heeft met onze generatie te maken.
0: Ja,
3: dat
0: denk het.
3: Prima. En ik denk maar een hele kleine groep die het lekker vindt dat het 33 graden is.
0: Ja, maar je moet af en toe ook gewoon even lekker bijkomen. Dan moet het even wat temperen, dat je weer kan wennen aan gewone temperaturen. En dan kan het wel weer even opgestookt worden, die oven.
3: Ja, dat is het. Nou, zijn er nog speciale vragen van de...
0: Nee, alles is gevlucht, dus ze hebben geen vragen achtergelaten.
3: Nou, geen vragen achtergelaten. En dan ga ik misschien volgende week, schrijf dat maar op, dan ga ik het over de CAPE Index hebben. Ja, dat is weer iets nieuws. CAPE Index van CAPE. En daar kunnen we dan volgende week wel weer eens over hebben.
0: Is goed. Hey, bedankt. Okay,
3: jullie allemaal een mooie uitzending en geniet van het weekend.
0: En jij ook. En heel veel plezier met de barbecue.
3: Oké, dankjewel.
0: Ja, hoi.

0: Ja, gezellige zomerse muziek met glasharpen en zo, en gitaar. Blijft er een beetje in de zomerse sferen. Die heb ik een beetje uitgezocht voor vandaag. Wat gaan we doen? We gaan praten met Pepijn van Dorst en Vrija Klein. Want er is van alles te beleven in de stad. En het wordt niet zo heel erg heet, hebben we net gehoord van Marco. Dus u kunt best de stad in. En dan zou ik zeker eventjes het museumkwartier aandoen. Want daar is van alles te doen rond Schiedamse Blauw. En wat dat is, dat hoort u straks. Loopt dan ook eventjes de Monopol binnen vanwege de Volkskrantprijs. En dan kunt u ook wat informatie winnen over Ketty Kotti. Want daar gaan we ook een heleboel dingen mee doen in Schiedam. Pepijn van Dorst en Vrija Klein aanwezig. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, laten we beginnen met hetgene wat het snelste weg is, denk ik. Dat is de Volkskrantprijs. Die is niet meer zo heel lang te zien.
2: Nee, die is tot 2 augustus te zien. Dat is inderdaad nog niet zo lang geleden geopend.
0: En, ja, Schiedamse Blauw is eigenlijk alleen maar vandaag. Dus dat is nog eerder weg. Maar
2: dat is nog eerder weg. En Ketty Kotti is ook 1 dag. Ja. Dus het zijn eigenlijk allemaal kortere programma's die je zeker gezien moet hebben of bij moet zijn. En de Volkskrant Beeldende Kunstprijs is natuurlijk een prijs, een tentoonstelling die al jaren in het Stedelijk Museum Schiedam te zien is. Maar dit keer in de Monopol.
0: Ja, deze keer is de Monopol. En de winnaar is bekend geworden. Want het waren 3 jonge kunstenaars, beeldkunstenaars die mee mochten doen. En uiteindelijk heeft er 1 gewonnen.
2: Ja, 4. Ja, 4 jonge kunstenaars. Dus ja, dus een prijs voor talentvolle kunstenaars tot en met 35 jaar. Die wonen of werken in Nederland. En inderdaad, de winnaar is met de opening al, de winnaar van de juryprijs wel te verstaan, is met de opening al bekendgemaakt. En dat is Sondi. Ja. Maar bezoekers kunnen ook nog steeds stemmen op de publieksprijs.
0: Op de publieksprijs. En dus, wanneer wordt die bekendgemaakt?
2: Ja, die wordt uit mijn hoofd zo half juli bekendgemaakt. Dus je kunt tot 2 augustus de tentoonstelling bezoeken en de werken zien. En ook toelichting van de ambassadeurs die de kunstenaars selecteerden. Maar je kunt tot half juli nog stemmen op de publieksprijs. Dus dat is extra leuk om te doen.
0: Hoe is het om de Monopol erbij te hebben? Want die is natuurlijk dit jaar erbij gekomen bij het museum.
2: Ja.
0: Al een beetje gewend als jullie af en toe over kunnen steken voor wat dingetjes?
2: Ja, zeker. Het is ten eerste hard werken natuurlijk. Ja, extra groot museum. Maar het is ook fantastisch om zo'n hele andere ruimte erbij te hebben waar we met name aandacht besteden aan nieuwe kunst.
0: Ja.
2: Ja. En wat je ook makkelijker kan transformeren eigenlijk. Hè? Wat we gezien hebben met de vorige tentoonstelling. Dat is toch iets heel anders dan wat je in het museum kan doen. Dus dat is heel erg fijn om dat erbij te hebben. En ook weer andere mensen in het museum te zien.
0: Ja. Ja. En een mooie uitbreiding voor het museumkwartier. Want op die manier wordt het echt een museumkwartier. Hè? Dat blokje wordt steeds groter en leuker.
2: Ja. Volgens mij wordt het. De sfeer is er goed op het plein. Ja, zeker. Ja.
0: De Volkskrantprijs. Ja, het is natuurlijk altijd eervol, vind ik zelf. Althans, dat ze Schiedam de Volkskrant heeft weten te strikken. Dat alleen Schiedam die tentoonstelling heeft en dat de prijs daar is.
2: Ja, dat is het zeker.
0: Dat is echt,
2: heel veel grote kunstenaars hebben ooit in het Stedelijk Museum tentoongesteld met de Volkskrant Beeldende Kunstprijs. Dus dat is zeker waar.
0: En ik denk dat er een aantal andere musea ook best wel jaloers zijn dat wij dat hebben.
2: Ongetwijfeld. Ja. Maar goed, het is inderdaad een eer en het is altijd leuk om te doen. En het levert altijd ook weer verrassingen op, ook voor ons. Ja, zeker.
0: Ook iets wat leeft en dat leeft steeds meer in Nederland, dat is Ketty Kotti.
2: Ja.
0: Toen ik op de Mulo zat, hoorde je daar niet zo heel veel over. Dat is heel lang geleden. En toen had ik nog gewoon krulletjes en zo en kleur in haar. Nou ja, goed, zegt maar niks. En dat wordt steeds bekender en er wordt steeds meer aandacht aan beschouwd. En ook in Schiedam, hè, want er zijn meerdere manifestaties rond de 1 juli is het.
2: Ja, de officiële viering van herdenking en viering van Kitty Kotti is 1 juli inderdaad. In Schiedam hebben wij het bewust op zondagmiddag 28 juni, in ieder geval rondom het museum. En er zijn andere partners in de stad die op andere momenten daar aandacht aan besteden. Het is natuurlijk een belangrijk moment voor veel Schiedammers.
0: Ja.
2: Vandaar dat het ook belangrijk is om daar in de stad met elkaar aandacht aan te besteden. En vorig jaar is er voor het eerst dus bij het museum ook een hele dag georganiseerd. En dit jaar doen we dat weer, maar zijn er steeds meer partners aangesloten, zoals Wenneker Cinema. Maar ook bijvoorbeeld de Kleine Ambassade organiseert een jongerendebat. Dus dat is hartstikke mooi dat dat... steeds meer groeit in de stad eigenlijk, om dat met elkaar te vieren. Ja.
0: Het is erkenning van wat er gebeurd is en het eindelijk toegeven, maar het gaat ook steeds meer leven en daardoor groeit het ook weer.
2: Ja. En dit jaar is het ook nadrukkelijk, kijk, het is erkenning en herdenken, maar het is dit jaar is er ook extra aandacht voor eigenlijk voor het doorgeven van aan jongeren en ook aan eigenlijk aan het vieren van de kracht en de veerkracht van cultuur. Ja.
0: Dus. Maar dat is over een poosje pas, want we gaan het zo eens even hebben over iets wat er vandaag al is. Dat gaat al bijna beginnen. Jullie moeten straks nog een heleboel gaan regelen. Dat is...
2: We moeten matten sjouwen.
0: Maar voordat we doen, gaan we even luisteren naar Love in Spoonful. Die hebben het over de zomer in de stad. Summer in the City.

0: is 2.
1: Ook in de Oostwijk,
0: Groenoord
1: en de Indische buurt. 2.
0: 2.
2: Ja, Schiedams Blauw, dat is er. En dat is vooral gesitueerd rondom het museum, niet op het plein. Van alles te doen en wat er te doen is, dat kan Pepijn ons heel goed vertellen. Pepijn, goedemorgen ook.
3: Ja, goedemorgen.
2: Want dat moet nog een beetje georganiseerd en opgebouwd worden, begreep ik. Dus eigenlijk moet je al weg, maar blijf nog even zitten.
3: Ja, dus dat is een... zal ik daar iets over
2: vertellen? Ja, vertel eens. Schiedams Blauw. Wat is blauw? Waarom is het Schiedams Blauw?
3: Nou, er is op dit moment een tentoonstelling over Yves Klein.
2: Ja.
3: Hij heeft hij was best wel gefascineerd door zijn kleur blauw. En dat is een kleur waar ik eigenlijk ook wel iets mee heb, omdat ik me besefte toen ik dat zag, die werken, toen dacht ik ineens van, hé, maar in mijn jeugd heb ik heel veel soort van dromen gehad. Of niet zozeer nachtmerries, maar echt intense dromen over een kleur blauw die heel, heel erg dicht daarbij in de buurt kwam. Dus ik dacht van, oh ja.
2: Ja.
3: En toen kreeg ik de vraag van het museum of ik een muziekstuk wilde maken, geïnspireerd op die kleur blauw. En ook geïnspireerd op zijn muziekstuk, wat hij heeft gemaakt. Hij heeft een keer en ik weet niet wanneer, maar dat zal ergens in de jaren 60 zijn geweest, muziekstuk gemaakt, dat heette Monotone Silence. Of Monotone Silence, afhankelijk van
2: waar
3: je vandaan komt. Dat is een stuk van waarin één samenklank wordt gespeeld en gezongen. En dat duurt een minuut of 19 lang. Echt... dat is echt wel heel erg lang.
2: Ja.
3: En daarna is het 19 minuten stil.
2: Dat is ook lang.
3: Dat is ook heel erg lang. Ja. En dan applaus.
2: Okay.
3: Dat is best wel een soort statement, zeg maar. En toen heb ik een muziekstuk geschreven wat daar iets mee te maken heeft. Maar wat wel een heel andere insteek is. Maar dat... Ja.
2: Nou, ik dacht even Rhapsody in Blue, maar dat is weer een heel ander stuk.
3: Ja.
2: Ja. Had ook gekund.
3: Ja.
2: Jij zei je had dromen in een bepaalde tint blauw.
3: En ja. Ja.
2: Hij heeft ook iets met blauw gemaakt, hè? Heel veel.
3: Ja.
2: Klein.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: En ik heb het met Jacques Tanga ook gehad, want die heeft Schiedams Blauw gemaakt als kleur. Dat er toch allemaal net hele kleine nuances zijn.
3: Ja.
2: Die je eigenlijk niet ziet als je ze zo aan een paneel ziet. Als je ze naast elkaar ziet, dan denk je ja. Het is toch net even iets anders.
3: Ja. Nou, en zo heb ik dus dit stuk ook ingestoken. omdat het een aantal samenklanken zijn die na elkaar te horen zijn. En iedere klank lijkt er wel op de vorige, maar is net een beetje anders. En het leek mij dus ook heel erg leuk van, want Yves Klein was wel echt een familieman.
2: Ja.
3: En ik dacht, het lijkt me heel erg leuk als het publiek meezingt. Dus dat is wat we straks gaan horen en zien.
2: Okay.
3: Dus er wordt een stuk gespeeld door orkest. En ik vraag het publiek of ze willen meezingen.
2: Ja, en krijgen ze allemaal een tekstboekje.
3: Nee, dat is... Ja, dus mijn fascinatie, zeg maar, als muzikant en componist is ook wel vrije improvisatie. Dus dat betekent dat je eigenlijk met een stel mensen wat gaat spelen met elkaar. Ja. Zonder dat je gaat afspreken wat wel of niet mag, of welke toonsoort, of wat voor ritme, of we zien wel.
2: Dat is moeilijk. Vooral nou ja, voor de toehoorders, omdat er geen harmonie in zit.
3: Nou ja, dat ja. is wel mogelijk. Het kan.
2: Ja.
3: Het kan wel. En dus je kunt het wel zo... je kunt wel het zo organiseren, zeg maar, dat iedere keer als je dat doet met elkaar, dat je erop let van, hey, wanneer zakt het in? Of wanneer, ja. wanneer moet er iets gebeuren? En dan doe je dat. En dus het leek mij leuk om een soort combinatie te hebben van een stuk dat wel vaststaat. Dus dat wordt gespeeld door het orkest. En daar bovenop komt het publiek die ja. meezingt. Dus ik vraag of ze heel erg willen luisteren ja. naar wat er aan de hand is. En op basis daarvan mogen ze meezingen.
2: Ja.
3: Dus je krijgt een muziekstuk waarvan ik dus nu nog niet weet nee. hoe het exact zal gaan klinken.
2: Maar kan ik een ongeveer. Stukje laten horen? Maar dat kan nog niet.
3: Nee, dat nee, is nee. nog niet.
2: nee. En hoe laat is de uitvoering daar? Want,
3: half vijf.
2: Half vijf.
3: Half vijf.
2: Het gebeuren begint al veel vroeger, hè? Op het plein. Weet je hoe laat het?
0: Ja, het gebeuren begint, ja. Eigenlijk de eerste activiteit is om 11:30. En dat zijn judo-clinics van Mark Huizinga. Waarom judo-clinics, zul je je afvragen. Yves Klein was een kunstenaar die... hij is ook niet heel oud geworden. Hij was een soort van komeet die de kunstwereld inkwam. Hij is 34 jaar geworden. Hij deed ontzettend veel. En eigenlijk alles in zijn leven zag hij ook wel als onderdeel van zijn kunst. Maar voordat hij echt in de kunstwereld doorbrak... heeft hij een carrière gehad als judoka. En echt wel op hoog niveau. Hij heeft in Japan de zwarte band gehaald. Okay. En heeft in Frankrijk ook een sportschool, een judo-school opgezet. Je hoort al aan Pepijn dat hij ook geïnspireerd raakt door het werk van Yves Klein. Yves Klein is echt een kunstenaar die veel mensen inspireert. En dus ook laat zien hoe breed het kan zijn, de kunst. En dus hebben we Mark Huizinga gevraagd om twee judo-clinics voor jonge kinderen. Kinderen van 6 tot en met 12 te geven. Verder is er een lezing ook over judo en het werk van Yves Klein. Want dat is wel iets... Yves Klein is heel groot en bekend, maar daarover komt de kunstenaar Koen Vermeulen, die net als Yves Klein ook judoot. Die komt daar over een lezing /demonstratie geven. Want er worden ook... verschillende kata's, zoals dat heet. Dat zijn een reeks vastgelegde bewegingen.
2: Ja, ja.
0: Dat is echt de Japanse judo. Komt hij toelichten in relatie met het werk van Yves Klein. Dus dat is heel bijzonder. De kinderen kunnen van 3 tot 4 vliegers maken. Ja, gewoon losjes geassocieerd, hè, naar die oneindig blauwe lucht toe. Waar Yves Klein ook zo door gefascineerd was. Er zijn nog andere workshops maken met het schilderen van een doek met indigo. Voor alles kun je je nog opgeven op de website. Of gewoon even langskomen, kijken of er nog een plekje is. Maar op de Appelmarkt zijn ook allerlei kraampjes van... ondernemers uit de stad. Je kunt lekker pizza eten bij de bakkeretten. Je kunt koffie drinken van Café Schattig. Op de Appelmarkt en op het plein is van alles te doen.
2: Het wordt gewoon hartstikke gezellig.
0: Het wordt heel gezellig. Het wordt ook een beetje warm natuurlijk, omdat de zon daar staat. Maar er is ook genoeg verkoeling en veel te doen. En je kan ook nog even het museum induiken met we noemen het eigenlijk speed tours. Waarin je dan Yves Klein en zijn familie, want in de tentoonstelling wordt ook zijn familie nadrukkelijk.
2: Ik wou zeggen, want het gaat niet alleen om Yves, want de hele familie is erbij betrokken.
0: Ja, en dat is ook wel, Pepijn gaf dat ook al aan. En dat is ook wel wat deze dag ook centraal staat, is dat je met elkaar eigenlijk werk maakt. Hè? Judo doe je ook samen. In die tentoonstelling kan je dus ook heel goed zien dat deze komeet, zoals Yves Klein wel wordt genoemd, dat die natuurlijk wel ergens vandaan kwam. Zijn beide ouders waren kunstenaar en ook zijn vrouw. Die overigens nog leeft en helemaal voor de opening naar Schiedam is gekomen.
3: Oh, joh.
0: En al die werken bij elkaar, dat is echt heel bijzonder.
2: Dat is uniek, hè? Dat is
0: dat
2: bijzonder.
0: Is echt uniek. Die zijn nog nooit zo bij elkaar in dat licht getoond. En dat is echt mooi om te zien.
2: Ja, maar en die verbinding gaat eigenlijk ook door, want het is uniek en het is bijzonder. Wat ik zelf ook heel bijzonder vind, is om te kijken wie er meedoen aan die muziekuitvoering. Want dat is ook best wel enorm groot.
3: Dat zijn de...
2: Ik heb orkesten, het op papier staan.
3: Drie orkesten. Ja. Harper Davids en Radboud.
2: En Ambrosius.
3: En daar doen mensen van mee. Die,
2: ja. En dan nog het van de koren Les Femmes Pur Sang en Green Forest Selection en Banning & Co. Mm-hmm. Die komen ook nog zingen. Ik weet niet of ze allemaal komen of dat ze een selectie sturen.
3: Deels. Ja.
2: En dan natuurlijk hopen op heel veel publiek die eromheen zat, die ook mee neurieën.
3: Ja, zeker. Want daar draait het om, zeg maar.
2: Ja. Hebben jullie het al een keer kunnen repeteren eigenlijk? Heb je enig idee hoe het gaat klinken? Of is het voor jou straks...
3: Ik heb wel een idee hoe het gaat... Ja, zeker. Maar ik heb nog niet een idee. Kijk, het koor... sorry, het koor en het orkest speelt en zingt wat er staat.
2: Voor hun neus staat.
3: Dus dat weet ik wel. Maar wat het publiek gaat doen, dat weet je niet. Dus dat is wel heel erg spannend.
2: Maar hebben ze al eens samen gerepeteerd? Of is dat, wordt dat straks voor het eerst samengevoegd? Want dan is het voor jou ook een verrassing.
3: Ja.
2: Spannend.
3: Ja, dus dat wordt... Ik heb met ze gerepeteerd. Maar dat moet nu samenkomen. En dan gaan we het meemaken. Maar wat ik dus wel grappig vond ook, zeg maar, van Yves Klein, wat je vertelde over judo, wist ik eigenlijk niet zo, maar dat je zelden ziet eigenlijk dat een kunstenaar of een muzikant

0: Het lijken inderdaad twee gescheiden werelden.
1: Ik ken weinig muzici, laat ik zo zeggen.
0: Ja.
1: Die ook maar gewoon dat, ja, tennissen of zo, of weet ik het wat, ja. Voetballen.
0: Ja, ja. Nee, het is waar. Dat is waar. Dat is zeker waar. Maar kunstenaars, zijn wel veel kunstenaars die zeker ook gefascineerd zijn door beweging natuurlijk. Ja. Dat was Yves Klein ook. Ja. En in dat opzicht is het ook heel mooi voor vanmiddag. Yves Klein is ook echt bekend geworden met zijn happenings, waarbij die vrouwen die naakt waren, die bekende blauwe kleur op zich liet smeren. En die bewogen zich tegen de schildersdoeken aan. Dat betreft beweging en dat is wel echt iets wat hem fascineerde. En ik denk dat je dat wel bij meer kunstenaars terug kunt vinden. Maar het is, dat is natuurlijk ook precies wat het museum graag doet, is de verschillende werelden bij elkaar brengen. Ja. En ook voor alle Schiedammers eigenlijk laten zien of laten ervaren. Ja. Want dit is ook een plek voor waar je je inspiratie kan vinden. Want,
2: De vorige directeur die heeft nog in de box erin gestaan.
0: Exact, met Anne Wensel. Ja. En Anne Wensel heeft daarna een tentoonstelling bij ons gemaakt.
2: Heeft gewonnen.
0: En dat was eigenlijk één grote boxwedstrijd met haar. Was ook heel leuk. Ja.
2: Natuurlijk had je Bram Vermeulen. Dat is een hele goede basketballer uit het nationale team. Die toch koos voor het cabaret.
1: Ja.
2: En Harry Saxioni, die heeft bij Ajax gevoetbald. Alleen die is getrukt door een van de twee Murens. En toen denk je van, nou, die is geporters. En nou, dan stop ik maar, ik kan beter gitaar spelen. dat zijn twee muzikanten die ik ken, die heel goed in de sport waren eigenlijk.
0: Maar, goed, Yves Klein was wel echt uniek in. Dus dat hij zoveel, dat is wel multitalent, denk ik.
1: Ja, maar ook dat je dan ook een judoka school gaat.
0: Ja, nou, dat deed hij dus eigenlijk voor zijn kunstcarrière. Zeker. Nee, en hij heeft dus echt in Japan heel serieus gestudeerd en die de zwarte band behaald. Dus en dat zal Koen Vermeulen vandaag ook laten zien. Dat is wel echt inderdaad next level. Het is niet gewoon even een beetje potje judo. Dat is, zoals in Japan alles. Heel geregisseerd en heel daar moet je al je tijd en aandacht aan besteden. Dus dat vind ik ook wel heel mooi. Omdat van de ene kant is het dus een komeet geweest, iemand die heel veel deed. En van de andere kant dus die hele beheersing van zijn lichaam.
2: Goed beheersen.
0: Ja.
2: Allemaal.
0: Ja.
2: Vandaag op het Museumplein in ieder geval een workshop judoën. Daarna een soort demonstratie. We hebben, je kan vliegers bouwen, ook hartstikke leuk.
0: Ja.
2: En muziek maken.
0: Ja, en er komen ook nog allemaal Schiedamse, of tenminste, ik
2: en
0: noem het niet Schiedams, maar
2: beentjes.
0: En
2: alles en nog wat.
0: Ja.
2: En het museum bezoeken.
0: Ja, en de Appelmarkt en alle ondernemers daaromheen. En dus de galerie van Jacques Tange, waar je mee begon. Die is natuurlijk ook open.
2: Die is ook open, ja.
0: En die heeft ook blauwe, of werkt met blauw erin, speciaal tentoongesteld. Okay. Ja.
2: Hebben jullie nog iets op je hart?
1: Nee hoor.
2: Wil
0: nou,
2: iets
0: komt
2: kwijt?
0: Alle vooral naar het muziekse.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja.
2: Bedankt dat jullie mij gezelschap willen houden, anders zit ik hier ook maar helemaal alleen in de studio. Ik wens het een hele mooie middag, mooie uitvoering ook van het stuk. En wat het museum betreft, tot de volgende keer.
0: Graag.
2: Ja?
0: Zeker.
2: Oké, succes.
1: Dankjewel.
2: Oh, kijk, ik zit alleen en dan denk ik, ik kan wel zeggen succes. En dan ben ik gewend dat de technicus de plaat start, maar dan ben ik zelf.

0: komende week in het theater.
1: De komende week in het theater hier in Schiedam. Een paar leuke voorstellingen. Het is het seizoen een beetje aan het afbouwen, dus het zijn er niet meer zo heel veel. Maar in ieder geval wel 23, 24 en 25 juni Foxtrot. Een van de grootste successen van Arnie M.G. Schmid en Harry Bannink. Grondlegger van de oorspronkelijke Nederlanders musical. Dit jaar is het 30 jaar geleden dat Arnie M.G. Schmid overleed. En als ode is een gloednieuwe versie van deze legendarische musical te zien in de Nederlandse theaters. 24 juni, stilte aan de Schie. Theater aan de Schie en yogastudio Joja werken samen onder de noemer Stilte aan de Schie. Aan bijzondere sessies die twee keer per maand plaatsvinden in de theaterfoyer. Wisselende live muziek, klanken, gesproken tekst, kleine eenvoudige bewegingen brengen u verstilling. De sessies zijn toegankelijk voor iedereen tussen de 20 en de 100 jaar en kunnen zowel op de stoel als op de mat gedaan worden. Het duurt van 10 tot 11 uur en na de sessie vindt er in de theater om 12:30 ook nog een lunchconcert plaats. En dat is dus ook op 24 juni het lunchconcert. U geniet tijdens de lunch van een prachtige live muziek tijdens het lunchconcert. Het is een samenwerking van Theater aan de Schie en Opera aan de Schie. En wie er komen is elke keer weer anders. De bar is geopend voor drankjes. Het lunchconcert begint om 11:45, staat er hier in dit bericht, en eindigt rond 13 uur. En aankomende editie ziet u Lieselotte van Tol en Emma Brown. En voor 25 juni een Excellence Showcase, Becoming. En die is in het Wennekepand. Laat je meenemen in een emotionele reis van pijnlijk verlangen naar zelfvertrouwen, waarin de vrouw stap voor stap haar volledige zelf omarmt. Becoming is een verhaal over belichaming en een voorstelling over het volledig spectrum van het vrouw zijn. Liefdevol, sensueel, woedend, speels, kwetsbaar en onverschrokken. Dat dus komende week in het Theater aan de Schie en het Wennekepand.

0: hadden we net theater aan de Schiermonnikoorvoorstelling, maar ook in Vlaardingen is niet zo heel veel meer. Eigenlijk vandaag is daar vanaf 1 uur de stadskaravaan die eraan komt. En die is in het winkelcentrum van het Hogendorpkwartier in de Babberspolder te vinden. Toegang is natuurlijk gratis en daar is vanaf 1 uur tot 1 uurtje of 5 van alles te beleven. En dan is Ons Kind Psychologie in het theater, die komt wel, maar die is helemaal uitverkocht. En dan kan je Mongen Dansen Studio zaterdag de 27e. Dat is een gastprogramma en wat hebben ze daarvan? Laat je door de dansers van Mongen Dance Studio meenemen naar een online spelomgeving. Ontdek de betoverende werelden, overwin obstakels en verzamel kostbare schatten om naar het volgende level te gaan. De toegang is 17:50, het begint om 12 uur en er is er ook eentje om 14:30. Kaarten zijn er nog te kopen via het theater. En dat was dus de voorstellingen komende week in de Stadsgehoorzaal.
1: Ach Cornald, hoe gaat het? Met ons gaat het best. We zijn weer op Texel, Terschelling. Het is 11 jaar geleden, maar je nam ons weer mee. Nu eervol aan tafel. In plaats van als een stuk vuil weggestopt in de duinen.

0: best wel jong.
1: Maar hoe oud zijn jullie dan?
2: Wat? 30 of 40 of misschien iets ouder.
3: Ja, zij iets ouder, ik 40. Ja.
2: Ja.
3: Zo?
2: Hoezo? Ja. Hoe oud is vrouwtje dan?
1: 24, ja?
2: Ja.
1: Goed zo.
2: Zij komt er nog wel.
1: Ja, dat is waar.

Ja, dat waren Gentle en de Boer ten gelegenheid van Oeral en het feit dat opium daar nog een keer vandaan kwamen. Ze waren er al een paar keer te gast geweest en dit was de laatste keer. Want ja, het programma Opium moet stoppen vanwege de bezuiniging. En ze hadden speciaal voor deze keer dus een lied gedaan. Gentle en de Boer op Oeral. Dat heb ik eventjes stiekem van ze gepikt. Wij gaan richting nieuws en reclame. En dan ben ik vlug weer bij u terug. Tot zo.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen, al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog steeds dicht door technische problemen de Corbulo-tunnel in de N434. In beide richtingen is hij niet te gebruiken. Het is onbekend hoe lang het nog precies gaat duren. Verder naar een file op de N207 richting Hillegom. Vanaf Rijnsaterwoude file tot aan de A4. 3 kilometer en ongeveer 20 minuutjes. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

Welkom terug in het tweede uur van 2 op zaterdag de 20ste juni. En we trapt af met de midzomernacht. Bezongen door Bluff. Ja, we hebben het al over een heleboel activiteiten gehad. En er is er nog eentje, die is morgen 21 juni. Dansen op zondag met de vaste mannen. En dat kan bij Soos Blauwhuis aan het Spinhuispad. Op de voor hun inmiddels bekende manier zorgen de vaste mannen met hun aanstekelijke dansmuziek voor een geweldige sfeer in de sociëteit. Je kan weer volop gedanst worden, van een rustige foxtrot tot een stevige rock and roll. Maar ook de line dancers komen net als andere dansers aan hun trekken. Kom naar de sociëteit en neem mee wie je maar wil. Iedereen is welkom. Toegang gratis vanaf 12 uur. En de vaste mannen beginnen van 1:30 te spelen tot... En dat is nog open, want zolang het gezellig is, spelen ze misschien wel door. Je weet maar.

0: Je luistert naar 2 op zaterdag.
1: Ja, en we gaan het hebben over de Pleinbioscoop. Die is er wel, die is pas in augustus weliswaar. 11 tot en met 28 augustus, maar de voorverkoop is al gestart. En die gaat hard, geloof ik. Iemand die dat kan beamen is Roderick Lins. Je hebt aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, want de Pleinbioscoop weer bij Amerika.
2: Op het grasveld van Hotel New York zitten we, op de Wilhelminapier.
1: Ja, op de Wilhelminapier. Ja, ik kon even niet op de naam komen van de Wilhelminapier. Ja. Want hij heeft wel een zwerftochtje gemaakt door Rotterdam, kan je wel zeggen, de Pleinbioscoop.
2: Dat klopt.
1: Diverse, maar dit is nu zijn nieuwe definitieve plek. Vlakbij Lantaarn en het Venster natuurlijk.
2: Ja, klopt. Dat is waar. Het is ooit begonnen op het Schouwburgplein.
1: Ja.
2: Daarna in het Museumpark, daarna in het Lloydpier. En toen tijdens corona is het naar de Wilhelminapier verhuisd.
1: Ja, en dat bleek zo'n mooie plek en zo'n unieke locatie. En nou, hier blijven we dan maar.
2: Ja, precies. Ja, ja. Dat is waar.
1: En ja,
2: ook omdat wij met ze gingen samenwerken en wij op de Wilhelminapier zitten.
1: Dus. Ja, daarom. Dat is lekker makkelijk. Dan houden we het allemaal een beetje bij elkaar.
2: Ja.
1: Ja. Als je zo terugkijkt, hè, want het is al natuurlijk al een behoorlijke tijd, de Pleinbioscoop. Ooit is begonnen met openluchtvoorstellingen. Iedereen mocht zijn eigen stoeltje meenemen. Dan is er toch wel het een en ander veranderd, denk ik, in de loop der jaren.
2: Ja, dat is waar. Vroeger was het gratis. En toen, nou ja, toen betaalde de gemeente het eigenlijk allemaal. Maar dat werd natuurlijk allemaal steeds minder. Dus toen op een gegeven moment.
1: Ja.
2: Een jaar of 15 geleden, volgens mij, is het begonnen met entreeheffen. Dat was dan eerst €2,50. En toen werd het €5. En inmiddels is het €15.
1: Ja. Maar je hoeft ook je eigen stoeltje niet meer mee te nemen, toch?
2: Je hoeft niet meer je eigen stoeltje mee te nemen, inderdaad. Die hebben we gewoon geregeld. Maar het is best een duur evenement om te organiseren. En het is.
1: Ja,
2: de gemeente die betaalt nog een klein beetje mee, maar niet. Niet kostendekkend.
1: Nee. En hoeveel avonden is het programma precies? Is het echt elke avond van 11 tot en met 28 augustus?
2: Ja, klopt. Dat is 18 dagen, 18 avonden. Ja.
1: Ja, ja, want er staan best wel een hoop films op het programma.
2: Zeker weten, ja. Nee, een heleboel. Daar hebben we hard ons best voor gedaan om dat een beetje samen te stellen de afgelopen weken. En nu staan we in de verkoop.
1: Ja, ja, want de pre-sale die is al geweest.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En kan je dan zien dat er daar echt favorieten in zitten voor het publiek? Dat je denkt, nou, die film die springt er wel een beetje uit?
2: Nou, degene die nu het hardste lopen zijn Project Hail Mary. Dat is een science fiction film met Ryan Gosling.
1: Mm-hmm.
2: En I Swear. Dat is een Britse film over een jongen met Tourette. En die heeft ook de publieksprijs op het IVVR gewonnen.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. En wat er ook op staat, en dat is echt een klassieker. One Fly Over the Cuckoo's Nest.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En dat is... trekt dat dan toch weer een heleboel mensen ineens?
2: Nou, de film is afgelopen jaar gerestaureerd. Of afgelopen jaar run gerestaureerd. En was het nou dit jaar? Of, ja, begin dit jaar opnieuw uitgebracht.
1: Mm-hmm.
2: In de bioscoop. In een 4K digitale opgepoetste versie.
1: Oh, okay.
2: Dus... En dan lijkt hij dus weer als nieuw.
1: Ja, dan is hij helemaal opgehaald. Alle kleuren zijn helderder.
2: Ja, klopt.
1: Okay.
2: Het geluid is helemaal nieuw. En, we laten hem dan dus nu ook weer zien. Hij liep toen goed in de bioscoop, dus ik denk dat hij nu ook wel weer goed gaat lopen, hoor.
1: Ja, en nou is het een beetje het programma. Wat staat er zo'n beetje op het programma?
2: Verder. Ja, we nemen altijd een beetje de films die wij bijzonder vonden het afgelopen jaar.
1: Mm-hmm.
2: En dat vullen we aan met een paar klassiekers, oudere films. En we hebben ook een film die tegelijkertijd in de bioscoop komt en ook dan bij ons draait.
1: Ja.
2: Ja, en het is heel gevarieerd. Het zijn dus Amerikaanse blockbusters zitten ertussen, zoals die Project Hail Mary. Er zit een Braziliaanse film tussen, eigenlijk een hele kleine film. Er zit nog een Rotterdamse film tussen, Port Bagage. Ja, we hebben Indiana Jones en The Raiders of the Lost Ark.
1: Ja, dat
2: een klassieker die je kan blijven zien, vind ik.
1: Ja. En Elvis Presley die komt, even zingen.
2: Elvis Presley komt, ja. Dat is dat zijn ook inderdaad oude concertbeelden die helemaal opnieuw gerestaureerd zijn. En dat was in maart van het jaar, was een behoorlijk succes in de bioscoop.
1: Ja. En als je nou benieuwd bent hoe de Marokkaanse woestijn eruit ziet, daar kan je ook nog een reis door gaan maken.
2: Klopt, ja. Dat is Sirat. Dat is een Spaanse film eigenlijk die zich afspeelt in de Marokkaanse woestijn. Over een vader die op zoek is naar zijn dochter die daar met een stel hippies door de woestijn aan het trekken was. Hij gaat naar haar op zoek en dan maakt hij allemaal dingen mee. En het is echt een. Ik vond het een van de beste films die ik vorig jaar gezien heb.
1: Ah, ja. Mensen die denken van nou, ik wil wel eens naar een bioscoop in de buitenlucht. Hoe kunnen ze het hele programma vinden en kaartjes kopen?
2: Google gewoon op Klein Bioscoop of ga naar www.kleinbioscooprotterdam.nl.
1: Mm-hmm.
2: Of naar de site van Lantaarn Venster, daar staat ook een link.
1: Oké. Okay.
2: En daar zie je eigenlijk alle films die er draaien.
1: Ja.
2: En er is natuurlijk nog niks uitverkocht. Maar er wordt wel al flink gekocht. Dus het is, we zijn wel blij mee.
1: Ja.
2: Dat er heel veel belangstelling voor is.
1: Ik wou niet zeggen, dat kan me alleen maar voorstellen dat jullie dat leuk vinden. Hoe meer verkoop in de voorverkoop, hoe leuker het is en hoe zekerder het wordt.
2: Ja, klopt.
1: En hebben jullie een plan B voor als het weer ineens, net zoals gisteravond, zo omslaat dat je denkt, nou, je kan nu niet meer buiten zitten?
2: Nee, in principe als er code geel of oranje of rood is. Nee, volgens mij bij code oranje en rood lassen we het af.
1: Ja.
2: En we hebben vorig jaar ook één avond gehad dat het komende regen was, maar dat iedereen gewoon in zijn regio was. Dan toch de film.
1: Ja, ja. Oké, okay, ja. Dat is dan ook weer heel apart natuurlijk. Ik heb weer iets te vertellen op een verjaardag.
2: Nee, klopt. Ja.
1: Daarom. Ja, nee, maar ja, het is het risico in zomers. Je kan in één keer, zo is het mooi en tropisch warm. En zo heb je ineens een denderende onweersbui over je hoofd.
2: Nee, klopt. Dat is waar, ja. Ja, dus. Het is nog niet vaak voorgekomen dat een voorstelling is afgelast van de Klein Bioscoop. Maar ik kan me nog één keer herinneren dat ik erbij was. Een jaar of 10, 12 geleden of zo. Dat...
1: Ja, één keer in het Museumplein. Toen dreigde het door de wind allemaal een beetje...
2: Ja, klopt.
1: Ja, dat weet ik nog wel, ja. Oké, nou ja, mensen moeten maar gewoon op de website kijken welke films er zijn, wanneer ze er zijn en hoe ze aan kaartjes moeten komen. Ik wens jullie gewoon een heel mooi openluchtbioscoop seizoen toe.
2: Ja, hartstikke bedankt.
1: Ja?
2: En leuk dat ik even de uitzending mag komen.
1: Ja, volgend jaar weer.
2: Oké, is goed.
1: Joe, hey, veel succes. Okay. Hoi, hoi.
2: Dag.

0: Hier is Jacques Plafond. Ik richt het woord tot jou via zo'n stomme cd... in samenwerking met jouw bedrijvige afspeelapparatuur.
1: Wel, en in Belgenland, men noemt aftrekken dan toch ook afspelen. Wel, en ook Jaap, Knassenhuis, ook zij zingen hierop.
0: Dankjewel, Jaap. En ook veel plezier met...
2: Met mij, Elsje de Wit, in een nummer met mijn legendarische gleufjes... afgetrokken van onze LP Snedigheden.
3: Maar wat zou een Rolflon liedjes cd zijn zonder Ratata met Broekema?
0: Ik denk dat Ratata er dan gewoon niet op zou voorkomen. En dat was misschien al beter geweest.
3: Oh ja, oh ja. Moet je horen, Plafond. Ah, jongen, krijg toch de...
0: Meneer Broekema, wat hadden we nu afgesproken? Onze Anneke Roel is ook van de partij.
4: En ik ben de weduwe van Beurden, maar ik stem op de C-A-U.
0: Fijn.
5: Dus nog even voor de duidelijkheid.
0: Mag ik nog even? Parabat.

0: zo waar ik Edna Vesuvia heet.
1: Ja, het wordt hier onder andere knap warm. Moet Tuinbalk nog wat zuur aan het geel geven? Ja, dat doe ik.
2: Ja, en dat was dus het begin van Jacques Plafond. Oftewel Wim T. Schippers, zijn radioprogramma. En het knappe van Wim T. Schippers vond ik dat hij begon ergens in april met zijn eerste uitzending op een woensdag. En hij is dat gewoon door blijven doen. Hij is in april blijven hangen. Hij is 4 jaar lang is hij door blijven tellen. Dus het werd 30 april, 37 april, 44 april, 51 april. Ik weet niet hoeveelste april die na 4 jaar is geëindigd. Maar ik vond dat op zich alleen al heel erg grappig. We doen een heel klein liedje uit het programma. En dan gaan we het daarna eens eventjes hebben over cultuurborrels. Want dat start morgen weer. Maar eerst nog Jacques Plafond. Over een lampje.

0: Jippie, dit was Wim T. Schippers, althans... La La Lampje, door wie werd het eigenlijk gezongen? Door Jacqueline van Beuningen. Oké, dan weten we dat ook weer. Ik dacht eigenlijk eerst een liedje van Wilhelmina Kutje met twee T's. Maar die zingt dan weer hele andere liedjes. Ronflonflon met Jacques Plafond was dit. Bernard Bode aangeschoven en Dave Bonen. Goedemorgen, heren. Zal ik jullie microfoons open doen? Dan zijn jullie ook te horen in de uitzending. Nou, het was wel lekker rustig.
1: Toch te horen was.
0: Bernard, als jij nou eens, je bent hier al zo vaak geweest. Als je nou die microfoon is een beetje voor je snuffer. Ja!
1: Hij doet het.
0: Echt waar? Hoe weet jij dat nou?
2: Oei, goed.
1: Ja, ik hoor mijn eigen.
0: Ja, oké, dan is het goed. Hij hoort zichzelf. Cultuur borrelt morgen weer van start. De hoeveelste editie hebben jullie het bijgehouden?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh, ik niet.
1: Nee? Nou, de 68ste. Serieus.
0: Ja, 68 keer al.
1: Het is toch echt niet normaal.
0: Ja.
3: We gaan naar de 70.
1: We gaan naar de 100.
3: Ja.
0: Jawel, dat duurt nog even een paar jaar, maar dat geeft niet. Want hij is weer 4 keer dit jaar.
1: Ja. 21, 12, 23, 13.
0: 21, 12, 23, 13.
1: Ja, dat zijn in volgorde van
0: juli, augustus, september. Ja, jij onthoudt dat op die manier, dat weet ik inmiddels.
1: 23, 12, 21, 12. 23, 13.
3: Ja, ik ben nooit zo goed met onthouden
1: getallen.
3: Het algemeen.
0: Ja, ik laat jullie gewoon even rustig. Zoek het rustig uit.
1: Ja.
0: Ja, het leuke is, ik heb het ergens zien staan. Ik denk, dat zal ik zo even opschrijven. En ik weet niet meer waar. Ik kan het niet meer terugvinden. Maar dat geeft niet, want er komen vanzelf persberichten. Dus dan weet ik het toch wel weer.
1: Ja. De persberichten komen uit onze eenvoudige CB-organisatie... Sheet. Dus een druk op de knop en dan heb je weer persbericht.
0: Oh, kijk, handig is dat, hè?
1: Ja, super.
0: Als je nou eens terugkijkt, want jullie zijn natuurlijk al heel erg lang bezig met dat cultuurborreltje. Jij al vanaf de eerste editie in ieder geval. Heb je nog steeds die mooie groene schoenen?
1: Die heb ik nog steeds, alleen ik trek ze niet meer aan. Want het is echt niet te doen.
0: Nee, oké.
1: Dus niet op te lopen.
0: Maar dit...
1: verziekt mijn middag.
0: Als je kijkt naar editie 1 en nu, wat is er altijd gebleven en wat is er heel erg veranderd? Het springkussen is gebleven, of was dat toch al het eerste?
1: Dat is ook niet veranderd, nee. Er is eigenlijk niks veranderd.
0: Nee?
3: Nee, we hebben de koepel wel eens een halve slag gedraaid. Ja, maar dan valt dan weer niemand op.
1: En wat nieuw is Dave Bonen. Ja, die is ook al een paar jaar mee. Nee, het is eigenlijk in grote lijnen... Het
0: principe, het staat als een huis.
1: Maar het gaat natuurlijk om de gezelligheid, om de buurt... om met elkaar een gezellige middag te hebben.
0: Volgens mij was het in het begin, de eerste editie... toch een beetje vooral de talenten uit de wijk zelf.
1: Dat is ook vanaf het begin... En geweest. We hebben altijd geprobeerd om en de wijk en de stad en de omgeving en ook het land te bedienen.
0: Het wordt steeds uitgebreider.
1: Ja.
0: Het gaat steeds verder.
1: Ja, zo hebben we de volgende keer hebben we Flip Norman weer. Voor de tweede keer doen we ook niet zo vaak. Maar,
0: nee.
1: Maar dat is natuurlijk wel landelijk...
3: Ik denk ook dat cultuurborrel is. Hè? Dat je gewoon talent uit de wijk... En bekende artiesten tot een zekere hoogte gewoon naast elkaar zetten.
0: Ja.
3: En ja, die trekken elkaar op, zeg maar. Dat merk je ook.
1: Ja. Ik was vorige week in Liverpool. En daar heb ik de Beatles tour gedaan.
3: Maar die hebben nog nooit op cultuurborrel gestaan.
1: Nee, die
3: staan wel op ons lijstje.
1: Ja.
0: Nou, die kan je schrappen, want ze bestaan niet meer.
3: Dan moeten we even uitzoeken dan.
0: Jammer.
3: Valt dat er wel een mouw aan te passen.
0: Ja, vast wel. De Rolling Stones bestaan nog wel. Misschien kunnen die een keer langskomen.
3: Ja.
0: Komen toch waarschijnlijk deze kant misschien op. Dus dan kunnen ze gewoon...
3: Wie weet.
1: Er komt binnenkort een nieuwe cd uit. Misschien kunnen we die pluggen.
0: Ja, kun je die promoten.
3: Misschien kunnen we afspraak maken. Dan draaien wij die een keer. En dat zij dan daarvoor bij ons komen spelen.
1: Ja, als tegenprestatie.
0: Ja. Maar vast weer een mooi programma voor morgen.
1: Zeker.
0: Veel muziek.
3: Ja, dat... We beginnen om 2 uur met Stand Together. We hebben een koor die zingen bekende popsongs. Ja, dat zijn echt alleen maar hele gouden keeltjes bij elkaar. Je hebt wel eens één zangeres, denk je, nou, die heeft een goud keeltje. Maar dan gewoon een heel koor met dit soort gouden keeltjes. Dat is echt genieten gewoon. En Om 3:00 zouden we hebben Carolien Hartman. Maar die is helaas geblesseerd. En ja, die heeft een hand nodig waar ze gitaar mee moet kunnen spelen. Dat gaat dus even niet meer. Maar die komt wel een keer op een andere keer terug. Maar we hebben een hele goede vervanger gevonden. Dat is Elle Chante. Het is eigenlijk een jazzgroepje. En die gaan helemaal los swingen. En dan beginnen we langzaam te dansen richting 4:00. En dan, dan gaan we over op de Balkandans. En dan hebben we Reggie Da. En die maken het helemaal mooi af.
0: Ja, dan krijgen we lekker de gypsy muziek.
3: Zeker. Ja. Dus dat is het programma qua muziek. En we hebben natuurlijk ook nog wel wat aanvullends, toch?
1: Natuurlijk. We hebben wat je al zei, het springkussen. We hebben Annemarie van Ulden weer met Petit Montmartre. Ja. Nou, er wordt gesminkt.
3: Ja. En het worstgeweer? Nee, het
0: Goulashkanon bedoel
3: je? De liefdekatapult. Nee, het Goulashkanon. Ja.
1: Wiebe Hogeveen.
3: Ja.
1: En, Chic doet de hapjes en de drankjes. Ja. Chic sponsort ook de broodjes voor de vrijwilligers. Dus dat is allemaal leuk.
0: Oké.
1: Ja, heel goed contact ook met andere sponsors. Moet even kijken dat ik niemand vergeet. Maar Matrice, die doet de toiletten weer. Irado doet weer de afvalcontainers. De fondsen natuurlijk. Fonds Schiedam Vlaardingen. Gemeenschapsfonds.
0: Ja,
1: er zijn allemaal... Het is allemaal heel fijn dat we dat,
0: Doet de gemeente ook nog iets?
1: Ja, de gemeente doet ook een duit in het zakje. En een flinke duit, moet ik wel zeggen. Het is wat minder geworden dan andere jaren.
0: Ja.
1: Dus het is eigenlijk een beetje een ravijnborreld. Hè?
0: Ja. Wel, nee. Het blijft gewoon cultuurborreld.
1: Ja, joh. Het is
0: weer hartstikke mooi weer in ieder geval. De kinderen kunnen allemaal geschminkt naar huis. Eten, drinken, hapjes, drankjes. Alles is er weer.
3: Ja.
0: En mooi weer.
3: Mooi weer. En
1: neem vooral veel water mee, zou ik zeggen.
3: Ja.
1: Want het wordt warm.
3: Ja. En we gaan natuurlijk ook even kijken of we daar iets mee kunnen. Een hitteplan of mensen niet flauw vallen of zo. Maar bij ons zit je natuurlijk altijd lekker. Hè? Zit je lekker onder die bomen.
0: Van, het is altijd wat zomerrijk.
3: Wij zitten natuurlijk op de hoogste heuvel van Schiedam. Dus dan vang je altijd wat wind. Dus altijd wel lekker daar. Zo. Dus dan maakt de hitte kunnen we daar goed aan.
1: Ja.
0: Kunnen jullie alvast wat verklappen wat er nog verder op programma staat komend seizoen, de komende 3 keer?
1: Zo, Fred Norman heb ik al genoemd, die komt weer.
3: Ja.
1: Dat is wel heel tof.
3: Ja, en ik kan de vaste bezoekers adviseren om je een beetje in de geschiedenis van cultuurborrel te gaan verdiepen. Zodat je alvast wat leert, want er komt een quiz aan.
1: Er komt
3: Dus
1: zijn we aan het voorbereiden.
3: Ja, we hebben een aantal...
0: Geen pubquiz, maar een borreltquiz.
1: Een borreltquiz.
3: En
1: natuurlijk de laatste, mag ik dat overklappen? De laatste cultuurborrel?
3: Ja, zeker. Ja.
1: September.
3: Ja, natuurlijk. Ja, toch?
1: Een fantastisch klassiek concert wordt er dan gegeven met Dido en Eneas. En ik weet uit mijn hoofd niet hoe dat ensemble heet. Weet jij dat uit je hoofd?
3: Dat is al in september.
1: Dat is al in september, ja. Dat is al snel, hoor.
3: Ja, dat gaan we zeker noemen. Maar dat wordt echt geweldig. Dido in Aeneas is niet een hele lange opera, maar wel fantastisch. Hè? Dus maar echt.
1: Volgens velen is het de eerste opera.
0: Oké. Maak het uit.
3: Ja.
1: Nou, opera
0: of het eerste
1: in
0: de cultuurborrel. Of de tweede is. Ja, opera bij of cultuurborrel. De eerste of de tweede opera is.
3: Het is de eerste opera op de laatste cultuurborrel.
0: Ja.
3: Om het,
0: van dit seizoen.
3: Ja,
0: pas op wat je zegt. Hè.
3: Ja.
0: En dan volgend seizoen. En dan gaan jullie ook een soort geschiedenis. Want je had het over de geschiedenis. Maar als je al zo lang bestaat. Om daar eens een flashback. Een soort documentaire van te maken. À la het zwembad of zo. Sportfondsenbad. Dus kijken van wat is er nou allemaal gepasseerd. Ja, dat zijn best hele mooie namen geweest natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nou, beschouw het als een uitnodiging aan jezelf.
0: Maar ik ben meer van het geluid en niet van het beeld.
1: Nee, maar je kent vast wel mensen die een camera kunnen hanteren.
0: Nee, absoluut niet. Okay.
3: Daarnaast zijn ook

0: Wie weet.
1: Morgen, de aftrap van dit seizoen.
2: Morgen op 2:00, stipt.
1: 2:00 stipt.
2: Cultuurborrel in het Julianenpark. Kijk ook op onze Facebookpagina, want daar kun je ons volgen.
1: Ja.
2: Facebook / dibbelen.nl cultuurborrel.
1: En dan kan je over een paar dagen altijd weer zien wat je gemist hebt, want er staan er al een hoop foto's.
2: Ja, zeker. Zeker.
1: Heel bedankt.
2: John, ook heel, bedankt.
1: Heel veel succes.
0: En tot morgen iedereen.
1: Ja, ja. En kom, ik wou zeggen, kom lekker op het tweetje.
0: Ja, en we gaan vieren dat we hebben gewonnen natuurlijk morgen.
2: Ja, morgen hebben we gewonnen.
1: Ja. Oh ja, wat?
2: Ja, oké. Okay. Ik praat niet meer met je.
1: Nee, ik ga naar vrouwen uit Brabant.

Heerlijk was dit. Dat was Julie van Bert Herink en de heren gaan cultuurborrelen, geloof ik. Nou, veel plezier. Tot ziens, bedankt. En ik ben een beetje door de meeste dingen heen. Nog wel wat leuke berichtjes, maar ook muziek. En dat is gewoon lekker. Als het zulke temperaturen zijn, moet je je niet al te druk maken. Gewoon lekker dagdromen. En daar heeft Danny Vera weer een mooi liedje over gemaakt. Daydream.

hadden we het begin van de uitzending het museum in op een visite. En dan hadden we het over Schiedamse blauw. Maar het Stedelijk Museum Schiedam heeft ook een bijzonder historisch object gekregen. Een handgeblazen glasservies uit de 19e eeuw. Dat meer dan 160 jaar in bezit was van de bekende Schiedamse distillateursfamilie Rijnbende. Tot eind september is het gratis te bekijken in de kapel van het museum. Het servies bestaat uit 89 onderdelen en werd rond 1830 aangeschaft door Simon Rijnbende. De familie gebruikte het bij speciale gelegenheden. Zeer waarschijnlijk speelde het zelfs een rol tijdens het bezoek van koning Willem II aan Schiedam in 1846. Simon Rijnbende was op dat moment burgemeester van de stad en ontving de koning in zijn eigen woning, Huis Eendracht aan de Tuinlaan. De familie Rijnbende speelt vanaf het einde van de 18e eeuw een sleutelrol in de Schiedamse jeneverindustrie. Simon Rijnbende kocht in 1793 een branderij en richtte zijn gelijknamige distilleerderij op. In 1835 kreeg het bedrijf de naam Simon Rijnbende en Zonen. En van generatie op generatie gaf de familie het door, totdat ze het in 1922 verkochten. En het Genevermerk bleef nog tot de jaren 80 bestaan. En familieleden bekleden ook nog belangrijke maatschappelijke functies in Schiedam. Zoals wethouder, gemeenteraadslid en regent van het Weeshuis in het Sint-Jacobs Gasthuis. Het gebouw waarin het Stedelijk Museum nu gevestigd is. En waarin het historische glasservies dus weer te bewonderen is.

Ja, ik zie dat deze gewoon te ver doorgaat. Er zit wel in het nieuws Queen met Innuendo. Dit was de 2 open zaterdag van 20 juni. We hadden natuurlijk onze weerman Marcos Gerard. Dus we praten met het van het Stedelijk Museum Pepijn van Dorsten. Vrija Klein over Schiedams Blauw, wat er vandaag is. En over Kitty Kotti en de Volkskrantprijs. Roderick Lens van de Pleinbioscoop Rotterdam was er. En we hadden Dave Bonen en David Bonen en Bode, heet die andere meneer Bernard. En die hadden het natuurlijk over cultuurbord. Patrick neemt zo de schuif over. Ik ga naar huis en ik ga een nieuwe mix mixen voor morgen. En voor volgende week weer een hele nieuwe. Bedankt voor nu. Tot morgen.

0: talkshows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Nog steeds is de Corbelo-tunnel in de N434 in beide richtingen dicht door technische problemen. Mensen rijden nu om over de A44 naar Den Haag. Tussen Katwijk en Wassenaar een file van 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 80's Lunch.
3: Patrick de Boer.

Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden en liefhebbers van de muziek, hartelijk welkom. Het is weer tijd voor een uurtje muziek uit de jaren 80. In de 80's lunch. En we begonnen vandaag met Dirty Diana van Michael Jackson van het album Bad. Met de vraag, wie was nou die Diana? Nou, er gingen geruchten dat het om Diana Ross zou gaan, die een mentor was voor Michael Jackson. Zelfs Prinses Diana werd nog genoemd. Maar producer Quincy Jones zou later onthullen dat het om een groupie ging. Ja, die fijne gitaarsolo die je hoorde, die is van Steve Stevens. Die gitaar speelde bij Billy Idol. En Michael Jackson schreef geschiedenis in de Verenigde Staten met dit nummer, want hij werd de eerste soloartiest die van één album vijf nummer één hits wist te halen. En ook in ons land was het succesvol. Het komt op nummer 2 in de Nederlandse top 40. En we hebben nog veel meer muziek uit de jaren 80 voor je klaarstaan in het komende uur. Waarbij in de 80's lunch van alles en nog wat is te horen. Grote hits, classics en bekende nummers, maar ook nummers die je niet of nauwelijks hoort op de radio. Leuke liedjes uit de tipparade bijvoorbeeld. Of albumtracks. Komen ook nog wel eens voorbij in de 80's lunch. Maar in ieder geval ga je het komende uur een tijdreis maken door dat decennium waarin zoveel leuke muziek is gemaakt. Bijvoorbeeld deze, van een Braziliaanse muzikant en producer die voluit Emir Deodato heet. Hij had zijn eerste succes in 1973 met Also Sprach Zarathustra. Het hoorde bij de film 2001 A Space Oddity. En in de jaren 80 ging hij het pad van de disco-muziek op en met dit nummer zou hij zijn eerste hit in Nederland scoren. Deed hij in 1982. Het komt tot nummer 19 in de Nederlandse top 40 en nummer 29 in de nationale hitparade. En Deodato trekt aan de bel voor het happy hour.

Kitewoosh. Cloudbusting 1985 in de Ethisch Lunch. Was de tweede single van de LP Hounds of Love. Met een legendarische videoclip waarin Donald Sutherland de hoofdrol speelde naast Kitewoosh. Het is een klassieker, tenminste sinds de laatste jaren. Want sinds 2005 staat het nummer in de top 2000 en in de laatste editie op nummer 435. Voor het fijne happy hour van Deodato uit 1982. Ja, dat is er eentje die ook niet zo vaak meer hoort, hè? Raar, want je hebt toch voldoende vrijmibo's, zou je zeggen. Maar misschien is het te duur, dat zou kunnen, dat ze daar geen happy hour hebben. Was in ieder geval de hit voor Deodato in Nederland in 1982. Dan gaan we nu naar een Schotse band die regelmatig voorbij komt in de Ethisch Lunch. Want ze hadden nogal wat hits in de jaren 80. Dit was alweer hit nummer 6 voor de band. En was de vierde en laatste single die kwam van hun 7e studioalbum Once Upon a Time. De single kwam uit in 1986, maar een jaar daarvoor hadden ze het al laten horen op een legendarische datum. 13 juli 1985. En dat is een legendarische datum omdat Live Aid toen plaatsvond. Die grote concerten in Londen en Philadelphia. Waar zo'n beetje de hele muziekwereld stond op te treden. Toen speelden ze hem dus al. Maar het zou uiteindelijk dus een single worden in 1986. Die uiteindelijk zou komen tot nummer 18 in de nationale hitparade. En nummer 20 in de Nederlandse top 40. Deze van The Simple Minds, Ghost Dancing.

Withers. En op 1984 komt In the Name of Love. En die Ralph McDonald die had in 1980 voor Bill Withers het nummer Just the Two of Us geschreven. Dus toen Ralph McDonald in 1984 de LP Universal Rhythm uitbracht. Ja, toen vroeg hij natuurlijk aan Bill Withers, wil jij meehelpen met dit nummer? Wil je erop meezingen? Zei, oké. Hoorden we Ghost Dancing van The Simple Minds uit 1986. Twee nummers uit films nu. En de eerste komt van een Britse zangeres die op 16 april 1939 werd geboren als Mary O'Brien. Ze groeide in de jaren 60 uit tot de Queen of White Soul. Maar in de jaren 70 werd het succes al maar minder, maar toen waren daar de Pet Shop Boys. En dankzij de bijdrage aan hun hit What Have I Done to Deserve This kwam ze er in 1987 weer helemaal bovenop. En mocht ze ook een bijdrage leveren in 1989 aan de film Scandal. De film die gebaseerd is op de Britse Profumo-affaire uit 1963. Nou kan ik die wel helemaal gaan uitleggen, maar ik denk dat het handiger is dat je dat of zelf opzoekt of de film gaat kijken. Maar was die film een groot succes? Nee, ik kan me niet herinneren dat het een groot succes was, maar dit nummer wel, dat van de soundtrack kwam. En dat werd een top 20 hit voor die Mary O'Brien. Maar die kennen jij en ik veel beter als Dusty Springfield. Je hoort haar nu in de 80's lunch. Met deze hit, uit 1989, Nothing Has Been Proved.

0: Het nieuws
1: uit Vlaardingen en Schiedam.
0: Ethisch Lunch
1: 2.

eerste versie met explosie. En daar gaat de school. Nou, die hebben we voorgoed vrij. The Ramones, Rock'n'Roll High School. 2. Komt uit 1980 en komt uit de gelijknamige film waar de groep ook inspeelde. En het ging inderdaad over een school waar ze rock'n'roll speelden, maar eigenlijk wilden ze dat niet. Tenminste, de directie wilde dat niet. Maar het is een legendarische punkband, The Ramones. Opgericht in 1974 uit New York. En ze noemden zich naar het pseudoniem Paul Ramon, dat Paul McCartney wel eens gebruikte. En ze noemden zich allemaal Ramon van een achternaam. Heten natuurlijk allemaal anders, maar... Ze noemden zichzelf allemaal Ramon en dan krijg je The Ramones. En hun grootste succes en hun enige hit was er in 1980. Met het liedje wat je net hoorde, Rock'n'Roll High School. Dat dus in twee versies bestaat, want we hebben een versie zonder explosie. En we hebben een versie met explosie. En de single versie die hoorde je net, die is met explosie. Het staat namelijk op de verzamelalbum mooie de versie zonder explosie, ja. Het is een beetje ingewikkeld, maar... In de ene versie blijft het gebouw staan, zou je kunnen zeggen. En in het andere gebouw slopen ze het. Ja. En daarvoor Nothing Has Been Proved van Dusty Springfield uit 1989. Uit de film Scandal. Gebaseerd dus op die Profumo-affaire in Groot-Brittannië in 1963. En door die in het liedje ook een aantal keren terugkomen met verwijzingen naar dat jaar. Onder andere Please Please Me's Number One. En dat klopte, want de Beatles stonden toen op nummer 1 met Please Please Me. Maar dat is de jaren 60 en dat is een heel ander decennium. Hier hoor je muziek uit de jaren 80 in de Ethisch Lunch. Want die serveren we bij de Streekomroep 2 op zaterdagmiddag van 12 tot 1. En als je televisie keek in de jaren 80, en zeker in de eerste helft van de jaren 80, dan heb je vast ook wel gekeken naar de serie Fame. Een serie die gebaseerd was op de eerdere film uit 1980, waarvan dan de grap was dat die film in Nederland helemaal geen succes was, maar de serie des te meer. Terwijl het toch een afgeleide was van die film. Nou, heel ingewikkeld allemaal, maar in ieder geval was de serie een enorme succes. Werd door de VARA uitgezonden. En vanwege het succes van die tv-serie werd er een band samengesteld met enkele leden uit de cast van de tv-serie. En de belangrijkste vocalisten daarin, dat waren ook acteurs en actrices die je dan zag in Fame. Debbie Allen, Valerie Lansberg, Erica Gamble, Carlo Imparato, Lee Careri, Laurie Singer en vooral Gene Anthony Ray, want die speelde de danser Leroy en die was populair. Oh, oh. Er zaten echt hele groepen van te kijken van... Ongelooflijk. Nou, die acteurs bleken dus aardig ook te kunnen zingen. En dus dachten ze, weet je wat, dan laten we ze ook een plaat opnemen. En dat doen we dan onder de titel The Kids From Fame. En dat werd een enorm succes met ook concerten in Ahoy in Rotterdam allemaal. In 1983, dat is de tijd van de serie. En ze scoorden onder andere een hit met dit nummer, een cover. Het was in 1977 al op plaat gezet door Bruce Roberts. Maar in Nederland kennen we het al, als we het al kennen, want je hoort het niet zoveel meer, omdat er natuurlijk altijd de verwijzing moet volgen naar dat het uit de tv-serie Fame komt. En dat het ook acteurs en actrices zijn uit die tv-serie Fame. Maar in ieder geval in ons land, zo moet ik het al zeggen, werd het in 1983 de hit voor The Kids From Fame. Je hoort Starmaker. MUZIEK

Zuid-Afrika met zijn trompet, Yuma Shakila. En zo heet het singeltje inderdaad. Don't Go Lose It Baby uit 1984. Hij was er al bij in 1968. Toen brak hij wereldwijd door met het fantastische Grazing in the Grass. En Don't Go Lose It Baby, wat je net hoorde, was een klein succesje in Nederland. Kwam tot nummer 37 in de Nederlandse top 40. En de woorden Kids from Fame, Star Maker uit 1983. Ja, veel zoeter dan dit kan ik het niet aan je serveren in de ethische lunch. Even kijken, dan gaan we naar de laatste twee toe. Ja, normaal een drie, maar het zijn er twee nu. Met een nummer nu van de LP Bad Girls van Donna Summer. Dat was een single een nummer dat in Amerika niet op single uitkwam. Want Donna had een juridisch geschil met het Casablanca label. Waar ze de grote disco-successen kenden. Ze wilde daar weg, want ze had bij Geffen Records getekend. En toen zei Casablanca: oh ja, prima, joh, brengen we het toch niet uit. Ook goed wat jij wil. Nou, in ons land kwam het wel uit, maar was het succes maar bescheiden. Het kwam niet verder dan de tipparade. Maar ja, het is er toch eentje van de Queen of Disco, dus we laten hem gewoon horen. Uit 1980, deze van Donna Summer, Sunset People.

0: dat in de ethisch lunch. The Breakfast Club. Right on Track. 1987. Een band die in 1979 werd opgericht door de broers Ed en Dan Gilroy. En in de beginperiode hadden ze een drummer. Die heette Madonna. Ja, zeker. Ze doen hem in de band. Overigens niet meer in deze periode hoor, dat ze hun enige hit scoorden. Met dit Ride on Track. Het kwam tot nummer 10 in de Nederlandse top 40. En nummer 16 in de nationale hitparade top 100 en top 10 hit in Amerika. En daarvoor Sunset People, een beetje een vergeten uit het oeuvre van Donna Summer, 1980. Van de LP Bad Girls. Komt in ons land dus niet verder dan de tipparade, maar ja, in Amerika werden we er helemaal niet op single uitgebracht. Kan gebeuren. En daarmee zit het erop. Ik hoop dat het gesmaakt heeft. Ik heb het in ieder geval met veel plezier voor je gepresenteerd. En uitgeserveerd. En samengesteld. En volgende week IJs en Wederdienende ook weer een nieuwe. Van 12 tot 1 uur. Dan wens ik je nog een fijne zaterdag. En veel plezier natuurlijk vanavond met het voetballen. Nederland tegen Zweden om 7 uur. We zijn benieuwd wat het gaat worden. Met de formatie van Ronald Koeman. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon de radio aan laten staan. Er zijn nog heel veel leuke programma's te horen op de Streekomroep 2. Dan kun je een kijkje nemen het spoorboekje www.ditis2.nl. Dan wens ik je nog een fijne zaterdag toe. En volgende week een nieuwe ethisch lunch. IJs en Wederdienende. Hoi!
1: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar 2.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baarbrand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Stadsgehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen jeu de boules spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Technische problemen zorgen voor een wegafsluiting van de Corbulo-tunnel in de N434... In beide richtingen is de weg dicht en het verkeer kan omrijden over de A44. Maar dat zorgt wel voor vertragingen in de richting van Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar Centrum rijdt het langzaam over 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En ook op de A4 is het druk richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en knooppunt Hoogvliet kun je rekenen op 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen petankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt het vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoge Maden kun je rekenen op 20 minuten extra reistijd omdat de linkerrijstrook dicht is. En ook op de N219 rijdt het langzaam Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle is je vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl. Je luistert naar

0: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files in de regio. In de meeste gevallen is je vertragingstijd minder dan 5 minuten. Dat is niet het geval op de A4 richting Amsterdam. Tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep sta je 7 kilometer in de file met een vertragingstijd van 5 tot 10 minuten. En op de A4 Den Haag richting Rotterdam is het druk tussen Delft en de Benelux-tunnel. Er is een ongeluk gebeurd en hierdoor is de Benelux-tunnel dicht. Het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan, maar reken op ruim een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. 2 files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Zo, hartelijk welkom, dames en heren. Daar zijn we weer met Praatje Pot. Bart is er ook weer bij, hè, Bart?
1: Ja, ik ben er ook weer bij.
0: Ik vind het gezellig, Bart. Bart Zandstra, voor de mensen die de notulen bij jou houden voor de vergadering. Bart Zandstra was erbij. En mijn naam is Roep Pot. En we gaan lekker muziek gaan draaien weer de hele tijd. Trouwens, we begonnen net met Jim Croce. Maar eigenlijk heb ik gehoord dat je dat moet uitspreken als Croce.
1: Ja.
0: Dat wist ik helemaal niet. Ik zei altijd Jim Croce, maar het is Croce. Dat wist ik helemaal niet, joh. Wist jij dat?
1: Nee.
0: Oh, ik wou net zeggen, anders had je me wel eens even mogen mailen. Maar goed, het is wel een mooi nummer, hè? Het is wel, ja. Bad, Bad Leroy Brown, daar zijn we mee geopend. Had nog een prachtige nummer, zo heet het. Time in a Bottle.
1: Ja.
0: Ook zo geweldig. En die man is eigenlijk pas beroemd geworden nadat hij was overleden.
1: Gek is dat, hè?
0: Dat is heel zielig eigenlijk, ja. Ja, had 5 albums, geloof ik, uitgebracht. En toen dachten ze, nou... Ach ja, was ook wel een hele serieuze man was dat trouwens. Ik was gelezen, die was echt heel serieus. Die ging serieus aan de slag en toen, met muziek. En toen kwam hij zijn meisje tegen, want hij speelde een beetje accordeon. En pas veel later ging hij daar mee aan de slag. En toen is hij helaas natuurlijk overleden. Zoals elke grote artiest met een vliegtuigongeluk. Verschrikkelijk eigenlijk. Hè. Maar goed, ze laten altijd weer hele mooie muziek achter. En dat, daar moeten we ons dan maar mee troosten. Deze is... Ja, ik weet eigenlijk niet. Marvin Gaye is ook. We zitten wel in de dooie vandaag, zeg.
1: Nou, het wordt een zeer saaie uitzending dan, hè?
0: Pak jij koffie, bak een cake, gaan we lekker door. Marvin Gaye.

0: Elton John. Oh, wat een geweldige man was dat. Heb je die film wel eens gezien die ze over hem gemaakt hebben?
1: Nee.
0: Oh, die was zo goed gemaakt. Dat was echt een... kan ik je aanraden? Ik denk dat hij wel terug te vinden is bij zoiets als Netflix of Disney, ja, whatever.
1: Bij een van de streamingsdiensten.
0: Ja, bij een van de streamingsdiensten. Dat was het woord wat ik zocht, maar ik heb hem school niet afgemaakt. Jij wel, hoor ik. Dat is, ik wel, dat is wel heel netjes.
1: Ik heb alleen maar buitengewoon laag onderwijs gehad, hoor.
0: Serieus, BLO?
1: BLO?
0: Ja, BLO.
1: Ja.
0: Oh?
1: Bijzonder lager onderwijs, ja.
0: Oh. Nou, ik voel mij ineens heel intelligent. Ik weet niet hoe dat nou komt. En het was ook eens een keer een interview met Mr. Bean, zeg maar. Rowan Atkinson. Die ging toen Elton John ging die interviewen. En ging die de hele tijd zeggen... ging hij altijd lopen zeiken over zijn naam. Had je niet John Elton moeten heten? En elke vraag die hij stelde en waar Elton John antwoord op gaf... kon hij het weer terugdraaien naar die naam. Dat was echt tenenkrommend. Ja, slecht, maar ook leuk. Ja,
1: artiesten die hun naam hebben omgekeerd, hè?
0: Zoals?
1: Tol Hansen. Heet Hansen Tol.
0: Serieus?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan ga je erop vooruit, zeg. Tol Hansen. Nou, klinkt wel lekker, Tol Hansen.
1: Ja.
0: Heb je nog meer? Want ik zag je al zo aanslaan. Of,
1: nee, nee. Dat was ook even de enige die ik tegenkwam.
0: Nou ja, Elton John niets, maar hele mooie nummers. Crocodile Rock.

0: We gaan terug naar 19... Nou, wat zullen we doen? Pak een beet, 1972. 72. Ga ik eens even kijken. Zal ik eens even bij Wiki kijken wat er in 1972 allemaal gebeurde?
1: Ja.
0: Ik was 9. Over het algemeen. 9 was ik in 1972. En jij?
2: Iets van 1,21.
0: Serieus? Ben je al zo oud, Bart?
2: Ja.
0: Zo.
2: Ik ben van 1959.
0: Jemig. Dan ben je toch geen 21?
2: Ja, ik rekenen was niet mijn sterkste vak.
0: Nee, dat... Nou goed, 1972, daar hadden we het eigenlijk over. Ik kan jou het schelen. Wat zit je met je duim? Dat is, oh ja, je zit uit de handje was. Nou, 59 gaat in 69. Ja? En dan van 69 naar 72 is 3. Was je 13, dus het valt nog mee.
1: Ja.
0: Ja, dus het scheelt 10 jaar. Ik kan jou het schelen, joh. Dat is, maakt niet zo heel erg uit. Even kijken, waren er nog leuke dingen? Nou, we beginnen gelijk met ellende. Natuurlijk, Bloody Sunday was toen de tijd in Noord-Ierlands Londonderry. Waarin de Britse, het Britse leger 14 mensen, geloof ik, doodschoot of zoiets dergelijks. Was niet heel tof. Ik zit even door te draaien naar of er iets hele leuke dingen zijn hier zo. Ja, het Songfestival werd gewonnen met Après Toi. Door?
2: Vicky Leandros.
0: Si, senor. En wij werden vierde met Sandra en Andres. Weet jij nog welk nummer dat was?
2: Nee.
0: Nee, je staat er ook niet bij. Dat is jammer. Dus we schieten er ook geen meter mee op. Ik kan wel even kijken. Dan kijken we bij Sandra en Andres. Dat vind ik dan wel weer een goed idee, toch?
2: Jazeker.
0: Want als die mee hebben gedaan aan het Songfestival... Dan moet
2: je
0: ook weten...
2: terug kunnen vinden waarmee.
0: Ja, als het om de liefde gaat.
2: Oh.
0: Ja. Nou, die heeft niet in de top 3 gestaan in ieder geval toen de tijd... want was stond er op nummer 1 op 19 augustus 1972? Popcorn. Ken je nog?
2: Jazeker.
0: Dan hebben we Un Canta a
2: Galicia.
0: Ja, Julio in zijn regenjas. En Sealed with a Kiss van Bobby Vinton.

0: Bart, we gaan heel eind terug. We gaan naar mijn geboortejaar.
1: 1963.
0: Ja! En toen was er een heel leuk liedje van Wim Sonneveld. Weet je dat ook alweer?
1: Katootje.
0: Katootje. Die zong die met allemaal verschillende mensen, hè?
1: Ja?
0: Ja. Nee, deze niet. Nee, natuurlijk niet. Nou, dan zit ik in de war. Nee,
1: toch wel?
0: Nou, ik zit in de war met... Ik ben met Katootje naar de motorwart geweest. Zei ik, maar je had ook Katootje, Katootje.
1: Nee, dat heet Margootje.
0: We gaan het geweldige nummer Katootje zingen met... weet jij nog wie daar aan mee zong?
1: Nee.
0: Ik ook niet meer.
1: Er een hele hoop mensen die dat deden.
0: Ja, er deden heel veel mensen aan mee. Nou, laten we hem eerst horen en dan kijken of we ze eruit halen.

0: Zonneveld met Katootje. Ja, dat hebben wij gebracht. Want dat is laat is het ook gecoverd, hè, door iemand.
1: Ja, door meerdere iemanden.
0: Je hebt weer een mooi speciaal dingetje door gemaakt? Of,
1: ik heb daar straks een hele leuke mixje van gemaakt.
0: Oh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar daar gaan we natuurlijk niet, gaan we niks over zeggen, natuurlijk.
1: Nee.
0: Nee. Trouwens, Wim Zonneveld is ooit begonnen bij, ook bij Louis Davids, hè? Al die grote artiesten die zijn eigenlijk begonnen ooit bij Louis Davids. Later werd hij wel een beetje het cabaret Zonneveld in de jaren 60. En toen, en My Fair Lady.
1: Ja.
0: Oh, geweldig. Oh, die zou ik ook nog wel eens willen zien eigenlijk. Ja. Maar later werd hij dus in de jaren 70 kreeg hij wat meer. Ja, naast de leuke liedjes ging hij ook een beetje links cabaret maken eigenlijk wel. Hè? Met Corrie van Gorp en Willem Nijholt samen was dat. Maar ik zit nog te zoeken naar Katootje. Katootje, ben jij er al achter nou met wie die dat allemaal heeft gezongen of niet?
1: Nee.
0: Nee. Nou, zullen we het dan maar opgeven?
1: Bij de Belastingdienst.
0: Ja, laten we dat zeker doen. Ja. Ik ben geen mooie jongen, Bart. Dan moet jij zeggen, nee, dat valt wel mee. Je hoopt er toch op, weet je wel. Ervan. Nee, ik heb een spiegel, ik weet hoe ik eruit zie. Maar ik heb over het algemeen mooie vrouwen gehad. Leuke vrouwen waar je mee over straat kon. Dat is wel. Ik heb karakter. Dat moet het zijn. Want ik zou anders niet weten waarom dat die vrouwen bij me bleven. Maar goed, ze gingen ook allemaal weer weg. Dus dat is ook allemaal geen probleem. Dat is, maar het is wel waar. Als je een mooie vrouw hebt, dan zitten andere vrouwen, andere mannen. Ik heb zelfs meegemaakt dat ik gewoon met een vriendin. Kan je nagaan, een vriendin. Ik kwam altijd in een bepaalde kroeg. Die gast had gedacht, hallo, hallo, hallo. Ik kom met een mooie vrouw binnen. We gingen gewoon wat eten of drinken, ik weet niet meer wat. En de jongens waar ik altijd mee sprak, die we als hanen, echt waar. Ze zochten gewoon ruzie om bij die vrouw te mogen staan. Ook tegen mij, terwijl ze me mee binnen zagen komen. Dat vind ik zo raar wat het losmaakt bij mensen. Dat is, trouwens, ik heb ooit in toen heette het nog Pottencafé. Nu heet dat een gay café. Ik heb geen idee hoe het heet. Maar er kwamen niet helemaal dames die van dames hielden. Die kwamen daar zo. Het waren over het algemeen van die tuinpaktypes, weet je wel. Die zaten daar, shakkie, die roken een biertje. Dat vind ik hartstikke gezellig. Maar als er dan een mooie vrouw binnenkwam, en die vrouwen vielen op vrouwen. Nou, er werd gewoon gevochten, dat is echt waar. Dus het heeft niks te maken met mannen of met vrouwen. Zodra er iets moois binnenkomt, dan, nou, dieren ook, vechten ook om het mooiste exemplaar. Dus,
1: ja, zeker, ja.
0: Nou, dan zijn we zoveel jaar geëvalueerd en niks opgeschoten. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Zullen we dat in de muziekje samenvatten? Ja, Dr. Hoek, When You're in Love with a Beautiful Woman.

reclame. Jawel, de reclame. We gaan een plaatje draaien en dan moet u raden uit welk reclame dat was. Het heet in ieder geval Hof Maestro Highwayman.

0: butt.
1: De drink is drinken het.
0: Amstelbier.
1: De... Yes.
0: Ja! Ja! Ah, dan moeten we even nu stoppen. Ik vind wel... we gaan ermee stoppen hè, met die reclame, hè, zei je. Volgend seizoen. Ja. Ik vind het wel jammer dat je dan afsluit met ABN AMRO... wat die sponsor is van die club uit de hoofdstad.
1: Nee, het allang toch niet meer.
0: Ja, en nee, oh nee, Ziggo, hè? Ja, ja, het zit, nee. Zit er toch nog steeds aan vast, eigenlijk. Ja. Ja. Maar Amstelbier, kan je lullen wat je wil?
1: Ja.
0: Ja. Dus... Eén strafpuntje.
1: Maar het klinkt bezopen.
0: Zo, dames en heren, dat was het weer. Het eerste uur is voorbij gevlogen. Ik denk dat ik daar eens een keer wel een ander woord voor moet gaan zoeken. Want ik zeg dat telkens.
1: Maar telkens weer denk ik alleen naar dat moment.
0: Ja, het wordt tijd voor een cappuccino. Ik hoor het. Als Bart gaat zingen, dan heeft hij het... dan heeft hij of ergens aan de lijm zitten snuiven. Want dat doe je niet zo vaak, hè, zingen eigenlijk. Nou, openbaar niet, toch?
1: Nee.
0: We horen nu ook waarom. Dat is... Nou, Bart, ach god, hij is wel lekker bezig. Ik ben heel blij met hem. Zeker als je nu cappuccino kan halen. Ga ik

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen. Zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Nog 20 kilometer file in de regio West. Twee files op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Daar staat het stil tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoefvliet. Houd hier rekening met een kwartier vertraging. En op de A4 richting Rotterdam is het erg druk bij de Benelux-tunnel. Hier is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht, maar het verkeer kan er langs via de rechter parallelrijbaan. Reken hier op 10 minuten vertraging. Tot slot nog de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan de IJssel doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Zo, hartelijk welkom. Dit was Diana Rossi met haar Robbe Klossie. Dus dat zien we vroeger altijd, vonden we mooi.
1: Ja.
0: Ik heb van de week kreeltjes maken.
1: Ja?
0: Had ik trek in, kreeltjes. Je kunt een recept zoeken. Ik zoek in kreeltjes. Ik kon nergens vinden. Het zijn natuurlijk bieten. Ja, dat is zo. Het is bieten.
1: Ja.
0: Maar wij in Rotterdam en de omgeving zeggen altijd kreuten.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, we hebben het altijd over kreuten. Dan moet je een recept opzoeken, jongen. Wel gedichtjes. Achter grootmoeders hutje. Groeien ze mijn klutje. Zo, terug in de tijd gaan. De Bloody Mary. Tom en Dick.
1: Ik heb er trouwens een singeltje nog van.

0: Bart, ben je wel eens in Frankrijk? Nee, je bent nog niet in Frankrijk geweest, hè?
1: Klopt.
0: Maar ik stel de vraag, geef het antwoord en daarna jij. Dat is heel raar. Dat was een hele rare samenstelling. Maar nee, ja, ik ben gek op Frankrijk. Vooral het platteland van Frankrijk. Alhoewel, Paris. Oh, la la la.
2: Ja, ik weet van een collega die wel fan is van Frankrijk.
0: Wie is dat?
2: Magriet Klein. Waarmee ik samen dus kunstzinnig doe.
0: Ja, ja, die is gek van Frankrijk.
2: Ja?
0: Ik moet ook zeggen, ze moeten alleen die Fransen eruit halen. Maar ik vind Frankrijk zelf vind ik wel een heel like. Maar geweldige muziek, joh. Ik verheug me ook zo. Ik ga de laatste tijd wel niet meer zoveel geweest. Maar als ik naar Frankrijk reed, want we gingen vaak met de auto, dan altijd weer van die Franse nummers al in de auto om in de stemming te komen. En een van die nummers, oh, was zo mooi. Van Julien Clerc. Dat mag ik niet uitspreken. Julien Clerc. This melody.

0: Zo, dames en heren, en dan hebben we nou een verzoekje. En ik kreeg er binnen en het zei me helemaal niks. Zeg het jou wat? Moments en what
1: nee.
0: not?
1: Nee, kijk, ik heb hem uiteraard wel gevonden, maar de groepnaam zegt maar niks.
0: Nee, mij ook helemaal niet. Het was een ze hebben eigenlijk ook maar één hit singles gehad. En eerst waren het The Moments. En na de rand waren het The Moments en The Wet Nouts. Heb ik gevonden op het internet, ja. Ja. Dat is wel grappig. Maar we hebben een enorme hit, hadden ze gehad. Girls in 1974. En die is aangevraagd door Sandra Vrij.

0: Ja, dan zijn we weer bij de diefstal aanbeland, hè Bart?
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Wij draaiden in het eerste uur Wim Zonneveld met Katootje.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar dat is gestolen door...
1: onder andere het cocktailtrio.
0: Serieus? En leek dat er ook op?
1: Nee, het waren weer hele andere teksten die ze erin gebruikten.
0: Ah, ze hebben ze bewerkt. Okay.
1: Maar dat deed trouwens Rubber Robbie ook.
0: Ja, maar die verneukte alles. Rubber Robbie vind ik geweldig.
1: En ben je de dag dat ik 5 LP's uitgebracht?
0: Wie?
1: Rubber Robbie.
0: Rubber Robbie.
1: Ja?
0: Weet je waar ze vandaan kwamen?
1: Rotterdam?
0: Nee, Leiden.
1: Leiden?
0: Ja, geloof ik. Ja, Leiden. Ja, Dorst. Na Dorst. Ja, voor mijn kamer is uit Leiden. Dus, ik ben bang. Je hebt er natuurlijk weer een hele mooie cocktail van gemaakt.
1: Jazeker.
0: Ik heb verkeerde woorden. Ik ben er niet bang voor. Ik ga ervan genieten.

0: Bart, verlos maar uit mijn lijden. Ik zit de hele tijd al naar te kijken. Danny Vijzel, is dat een nieuwe naam of hadden we die al
1: een keer? Volgens mij een nieuwe naam.
0: Nieuwe naam, hè? Ja, ik zat er ook al aan te twijfelen. Maar ik wist niet zeker. Maar wel leuk. En ook onbescheiden, want hij vraagt gelijk 3 nummers aan. Dat je denkt, nou, ik ben er nou toch. Dus we gaan er 3 op verzoek draaien van voor Danny Vijzel. I Want to Break Free van Queen. Lekker. Dancing in the Dark van Bruce Springsteen. Lekker. En daarna de vrouw waar ik alle poses van had. En pas later door had dat ze ook nog in de Miami Sound Machine zat. Bad Boy.

zaterdagavond vanaf 9 uur knallen de hits van toen weer uit je speakers. Willem de Wild neemt je mee naar de pakhuistijd van vroeger. De oude soul, funk en R&B komen allemaal voorbij. Stem af en schrijf het op het behang. Iedere zaterdagavond vanaf 9 uur. Dit

0: Dr. Hoek.
1: Ja.
0: Dr. Hoek.
1: Ja.
0: Ik vond die ook eng, moet ik zeggen. Want die had zo'n lapje voor zijn oog. En volgens mij zat hij ook wel op zijn andere... Zou dat een reden hebben gehad dat die man, die zanger, een lappie voor zijn ogen had?
2: Goeie, het kan natuurlijk een imago zijn geweest.
0: Ja, ik weet het eigenlijk niet. Maar als wij naar mijn grote vriend gaan, de Wikipedia... en wij doen in Dr. Hoek... Ik zeg je al gelijk, dus Amerikaanse rockband. Nou, daar was ik ook mee opgeschoten. Ben ik even heel benieuwd waarom dat die man één oog had. Had hij nou één oog of niet? Als ik heel eerlijk heel snel door alles heen ga, dan zie ik dat niet staan. Maar ik ga wel even kijken wie dan de zangers waren. Oh, dat waren er ook heel veel. Dus, ik ga het even opzoeken. Oh, wacht even. In 1970 werd Dr. Hoek gevraagd om twee nummers op te nemen... voor iets van Dustin Hoffman. En de singer-songwriter speelde die door een... Ach, ik zit een heel lulverhaal te houden. Gaat helemaal nergens over. Goed, doe even wat voor jezelf en luister even naar de muziek. Ook deze is trouwens speciaal op verzoek van Ans de Vries.

0: van het verlaat. En dat vind ik wel leuk, want Sonja die loopt tegen de 87 of zo. Ik weet het eigenlijk niet meer. Nee, 88 misschien wel. Nee, 70, 78, neem niet kwalijk. Sorry Sonja, 78, maak je al 10 jaar ouder. Maar dan vraagt ze toch een heel leuk nummer aan. Coldplay, Viva La Via. Verwacht je niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, op die leeftijd
1: maar
0: niet.
1: Maar we draaien hem wel.

0: Hey, vorige week hadden we het over Boney M.
1: Ja?
0: Ja, toen dacht ik, nou, dit vind ik zulke lekkere muziek. Laten we er gewoon twee van uithalen. He? Maar dan niet Rivers of Babylon, maar twee andere. Vind ik wel leuk. Ma Beke. Ja, deze. Hebben we laatst gezien? Ma Beke. This is a story about... Oké, Ma Beke gaan we dus draaien. En een andere, een hele coole Daddy Cool.
2: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of Ma Baker.

0: tijdje geleden gehoord dat, hoe heette dat programma ook alweer? Nou zit die pannenkoek erin. Dit was het nieuws.
1: Ja?
0: Hebben ze stukjes eruit gehaald van Acta de Munnik. Omdat hij dan bijvoorbeeld zegt dat die vrouw lekker kan dansen of zoiets dergelijks. En dan weet ik niet of dat nou racistisch bedoeld was of dat het seksistisch bedoeld was. Maar het is natuurlijk wel een tijd waarin we dat gewoon deden.
1: Ja,
0: en,
1: ja.
0: Ik vind niet dat mensen wat afgerekend worden over wat toen heel normaal was. Ik bedoel, wat Piet Hein heeft gedaan, als je het nu zou doen, dan moeten we maar zijn schoenveters ophangen. En dan zeg ik het nog heel netjes. Maar ja, toen was dat heel gewoon. Weet je, wat kan ik daar nou schuldig aan zijn? Dat snap ik dan nooit zo goed.
1: En als ze dat dan uit dus de beeld- en geluidarchief willen hebben.
0: Ja, ja, nou dat vind ik dus raar, inderdaad. Ja, dat is echt wel een beetje overbodig. Hoe heet die ook weer? Miami Vice.
1: Ja.
0: Zo, dat was ook vrouwenvriendelijk als je dat terugleest. Mooie pakken trouwens, mooie pakken. En zijn haar nooit in de war, vond ik ook zo knap. Ze zaten in een speedboat.
1: Inderdaad.
0: Er gebeurde helemaal niks. Wie heeft dat nummer ook weer gemaakt, weet je dat nog?
1: Ken Hammer.
0: Serieus? En hoe heet het ook weer? Crooked Steam.
1: Yes.
0: We gaan hem zoeken op, gaan we draaien.

0: dames en heren, dat was het weer. Het werd wel tijd ook, want het is warm vandaag in de studio. De airco deed het niet. Misschien hoorde u het, want u miste dit waarschijnlijk, dit geluidje. Dat is mijn toepet die normaal gesproken heen en weer gaat. Maar ja, dat was het natuurlijk was vandaag niet. Dus ik ga douchen. En dan sta ik gewoon stil in voor Bart ook, weet je wel. Die heb hier ook je hebt zitten zweten, Bart. Echt waar. Kijk onder je armen. Ik ben zo blij dat de camera's niet mee. Moet je mijn armen zien? Verschrikkelijk, oké. Okay. Oh man, ik zie eruit als een zwembad. Dus ik hoop dat u een beetje naar uw zin hebt gehad. En denkt u van, nou, ik vind het leuk. Nou, volgende week zijn we weer tussen 6 en 8 op dezezelfde zender.
1: De laatste?
0: De laatste?
1: Leeruitzending.
0: Ja, nou, dan vind ik sowieso dat je moet luisteren. Ook als je het niet leuk vindt. Ja, dat is gewoon om ons te steunen. Dus, nou, tot volgende week. Kom je er ook bij, Bart, de laatste week?
1: Vooruit, joh.
0: Vooruit dan maar. Komt er niet vanaf, hè. Tot volgende week. Thank you.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Rock at the Dock.
3: Willem de Wild.
4: Dit is 2.
2: Moeders, houd uw dochters binnen. Dit is Rock at the Dock met Willem de Wild.
5: Ik ben Peter Dons en ik luister iedere zaterdagavond naar Rock at the Dock van Willem de Wild.

Je hoorde Glennis Grace in de opening. En even een beetje bijstellen. Ja hoor, daar gaat die. Je hoorde Glennis Grace met Ik ben niet van jou uit 2012. Omdat Glennis gisteren 48 jaar is geworden. Wie zijn er allemaal dit weekend jarig? Gisteren was dat Larry Dunn, de keyboard singer songwriter van onder andere Earth, Wind & Fire, 73 jaar. Mike Marty DeBart, en die is zanger van DeBart, 67 jaar. Paula Abdul, de zangeres, danseres en choreograaf, 64 jaar. En Brian Head Wells, de zanger van, en gitarist van Co-Orcom, 56 jaar. Glennis Grace heb je net gehoord, die is 48 jaar geworden. En vandaag jarig Anne Murray, de zangeres uit Canada, 81 jaar. G. Vincent Edwards, de zanger, componist uit Engeland, 79 jaar. Lionel Richie, die is ook vandaag 77 geworden. Maar daarover straks meer bij Back in Time. Michael Anthony, de bassist van Van Halen, 72 jaar. En John Taylor van Duran Duran, bassist, 66 jaar. Andrew Tierney, de zanger van Human Nature, 52 jaar. En dan morgen Emir Deodato, de Braziliaanse pianist, componist en arrangeur, 83 jaar. Ray Davies, singer-songwriter en gitarist van de Britse band The Kinks, 82 jaar. Chris Britton, de gitarist van The Trucks, 78 jaar. Kees de Blois, de muzikant, songwriter van de Nederland, geboren in Schiedam, 78 jaar. En dan ga ik gewoon nog even door. Joe Kramer, de drummer van Aerosmith, 76 jaar. En morgen ook jarig John Paul Jong, de zanger uit Australië, 76 jaar. Alan Silson, de Smokey-gitarist, 75 jaar. Niels Lofgren, de zanger-gitarist, 75 jaar. En als laatste Henry Priestman, de zanger van The Christians, 71 jaar. En wij gaan gewoon beginnen. En dat doen we met vier nieuwe nummers in de lijst. En waarvan de eerste altijd nieuw is. En dat is ook de nieuwe single van Davina Michel. Would I be friends with me? En ik zeg een hele goede avond en veel plezier.

Davina Mitchell en Would I Be Friends With Me. De volgende plaat, hij is 65 jaar geworden dit jaar. 3 jaar jonger dan ik. En hij doet nog steeds mee aan de top. Want persoonlijk, ik zeg het erbij, persoonlijk vind ik dit de beste WK-plaat van 2026. En die is getiteld van Gerard Joling, Rood, Wit, Blauw.

En dat was Gerard Joling. Ja, ik werd even afgeleid op de laptop. Nederland scoort weer een doelpunt. En voor degenen die het niet willen horen, even de vingers in de oren. Nederland staat momenteel voor met 4-0.

0: Antoon en de enige, zijn nieuwe single. Het klinkt heerlijk, moet ik eerlijk toegeven. Wat ook goed klinkt is de nieuwe van Gordon en de Replay. Me Lobby You.
1: Je luistert naar 2. Voor Vlaardingen en Schiedam.
2: Check het laatste nieuws in de 2-app. En op ditis2.nl.
1: 2. Dit is 2. Rock at the Dock.

Tina Martin en zijn laatste nieuwe single, Jong en Dom. Dit is de nieuwe van Lois Lane. Is afgelopen donderdag officieel uitgekomen. En het is een apart plaatje. Luister maar.

Lois Lane en Take a Million Bucks. Zo is die officieel helemaal. En ook deze plaat is afgelopen donderdag uitgekomen. Ik moest eerst 2-3 keer wennen toen ik hem hoorde. Maar het begint steeds leuker te worden. Alhoewel, dit is ook een hele mooie. De nieuwe van Stromae. Samen met Tove Lo. Hier is Des Fleurs.

0: Wovoko, dat was de titel van de nieuwe single van Jeffrey Hazen. Hier is nog een keertje Wolter Kroes.
1: Mijn naam is Lou Prince en ook ik luister naar het programma Rock at the Dock van Willem de Wild.

Wolter Kroes en Ruud de Soleil. En daar gaan we ook volgende week afscheid van nemen. Wat dacht je ook van deze? Want die is ook een beetje aan het zakken in de lijst, om het maar zo te zeggen. René Vroeger en Wayland met hun nieuwe single Hoe de Liefde Gaat.

0: Hoe de liefde gaat, de nieuwe single van René Vroeger en Waylon. Mark Floor en Snelle, die hebben ook een nieuwe single opgenomen. En die heet Parkje, Biertje, Vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

Estine, Oscar en de Wolf Selfie getiteld. Een apart nummer, maar wel lekker om te draaien. We hebben nog wat tijd over en dan kunnen we nog een paar plaatjes draaien. Hier is Sommelier en de laatste met 24 uur.

Dat waren de drieërs met hun laatste single van dit uur bij Rocket Rock. Ik zeg tot zo na de klok van 9 uur met twee uurtjes back in time. En wat de Rocket Rock betreft, tot volgende week. En Nederland heeft gewonnen met 5-1.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het is zomer.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.

Je hoorde Lionel Richie, I Call It Love uit 2006. En dat omdat Lionel vandaag 77 jaar is geworden. We hebben weer twee uurtjes heerlijke muziek, al zeg ik het zelf. Ah, het eerste uur kan sowieso al niet meer stuk. En dat zei Walter Oosterbaan ook. De enige sidekick van vanavond. Want Kees van der Meer is momenteel afwezig. Privé dingen. Ja, die gaan voor, jongens. Al zijn het verjaardagen, feestjes of wat dan ook. Maakt niet uit. Hé, maar het eerste uur gaan we lekker nummers 1 draaien van het platenlabel Motown. En ja, goed, dat varieert. Ik heb niet alles op datum gezet, zoals ik normaal doe. Het is een ratje toe van gewoon lekker door elkaar, maak het uit. Het gaat tenslotte toch om de muziek en niet om de plaatsen van de nummertjes natuurlijk. We gaan beginnen. In 1962 gaan we terug met Etta James en Something Got a Hold on Me.

Etta James en Something Got a Hold of Me uit 1962. En de volgende kwam een jaartje later uit. The Ronettes en Be My Baby.

0: Marvin Gaye, helaas niet meer onder ons. I Heard It To A Grapevine. En die plaat die kwam uit, moet ik even kijken, 1966. Ja, ik had er een paar achter elkaar gezet, omdat uw discjockey, uw presentator, hoge nood had. Dus dat hebben we even gedaan. En onderweg weer terug naar boven, naar de studio, kwam ik een paar Engelsen tegen die een rondleiding kregen in het gebouw hier. En die hebben ook even de radiostudio gezien.
1: Denise Lepage from the group Lime. You're with Back in Time with Willem de Wild.
0: Echt een typische Motown geluid dit, hè. The Four Tops en Reach Out, I'll Be There.

I'll be there, de Four Tops. En een heerlijk nummer om weer terug te horen. Uit 1966. In 1969 bracht Thelma Houston dit nummer. En de meeste mensen kennen het nummer in de uitvoering van de Rolling Stones. Maar deze is ook waanzinnig goed.

Marvin Gaye en Tammy Terrell en Ain't No Mountain High Enough. Een nummer wat door veel artiesten is gecoverd. En dit is wel één van de eerste van dit nummer uit 1967. Gaan we 10 jaar verder en dan gaan we rustig onderuit zitten met een pilsje, met een wijntje. Maak het niet uit, maak het je makkelijk. Hier zijn de Commodores en Easy.

kreeg net de opmerking van sidekick Walter Ozerbaan. Zo herkenbaar dit. Maar het verveelt nooit. Walter, daar sla ik mij heel graag bij aan.

0: The Tracks of My Tears. Smokey Robinson. En je hoort ze op de achtergrond en The Miracles. Een van de nummers uit de beginperiode van een...
1: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van de Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wild.
0: Ja, en dan hebben we Stevie Wonder ook nog even voorbij laten komen met, uit 1985. Met dezelfde hobby als dat ik doe. Part-time lover. MUZIEK

The Temptations uit 66 en Get Ready, een van hun grootste hits. En deze bracht Phil Collins uit, samen met een vriend van hem. Maar dit is de originele van de Supremes.

0: Supremes en You Can't Hurry Love. Een plaat uit 1967 van hun, wat zeg ik, 66. En de volgende, die hebben we ook nog niet gedraaid. En dat is ook een echte Motown hit geweest. The Jacksons, I Want You Back. We hebben nog een klein beetje tijd over.
1: Hallo, ik ben Alidus Hidding, zanger van de Time Bandits. En ook ik luister naar Back in Time van Willem de Wild.
0: Tot na de klok van 10 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het is zomer!
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Back in time.

Je hoorde de Gibson Brothers en Heaven uit 1977. En dat allemaal omdat de zanger en percussionist Chris Frankfort Gibson vandaag 72 jaar is geworden.

iets andere opening als dat je gewend bent hier bij Back in Town. Maar dat doen we omdat gisteren bekend is geworden dat op 76-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker Bo Williams is overleden. De terechte eerbetuiging stroomt binnen vanuit de soul- en gospelwereld. Hij had een stem als geen ander, een krachtige tenor die boven liedjes uit beide genres uitsteeg en hem al vroeg een winnaar maakte van het televisieprogramma Star Church. Vandaag, even kijken, de in Houston, Texas geboren Williams is misschien wel een van de beste stemmen van de afgelopen 50 jaar. Punt. Williams trad al op jonge leeftijd op en zijn heldere, krachtige gospelstem leverde hem al op jonge leeftijd lokale talentenjacht op. Hij maakte enkele vroege opnames bij Bobo Mr. Soul en werkte vervolgens in de jaren 70 als achtergrondzanger. Na het vertrek van Louis Price in 1980 was hij bijna de leadzanger van The Temptations geworden. En omdat het een hele bekende soul-artiest is en gospel-artiest, laten we je even een klein stukje horen wie Bo Williams was. Dit is de nummer Wonderful. Oh, hij zegt zelf al.

Een bijzonder stemgeluid, Bo Williams met het nummer Wonderful. Gisteren op 76-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Hier is Sjaak Kan en we gaan gewoon verder met de lijst.

Hier mogen ze me wel voor wakker maken, hoor. Chaka Khan, toch sowieso altijd goed. Maar ook dit nummer is weer een waanzinnig goed nummer van haar. Every Little Thing uit 1996. Dit werd helemaal grijs gedraaid in de Nederlandse discotheek in de jaren 80. Eind jaren 70, begin jaren 80. Carol Janey. En ook een plaat die veel gecoverd is. Hier is Ask Me uit 1981.

Ask Me was dat van Carol Janey uit 81. Deze is uit 98. Een instrumentaaltje van George Benson. Fly by night.

Josh Benson was dat met Fly By Night, een instrumentele uitvoering. Hier is AHZZ, oftewel New York's Movin' uit 1981. Ook een plaat die veel gedraaid werd, tenminste wel bij mij in de discotheken.

0: Adesha en Vincent Kwok. The Secret. Zie dat er een typfoutje is. 20-9-2-26. Kan helemaal niet, zijn we nog niet. Dat moet in mij weer gebeuren. Goed, of het AI is of niet, maar het klinkt waanzinnig. Fake music, ride the vibe.
1: Je luistert naar 2.
2: Check ons ook online.
1: Dit is 2.nl.

Wat een apart nummer is dit, hè? Ah, een lekkere funk, een lekkere gepluk. Weet je, kom uitschelen. Zet hem volgende week gewoon weer op de lijst. Ik wil het nog een keer horen. Dit was een hele grote hit in de Nederlandse discotheken. De band Freak en Weekend uit 1978.

Freak and Weekend, een echte oude soulplaat, tenminste discoplaat uit de discotheek van de eind jaren 80, eind jaren 70, begin jaren 80. Deze kwam ik van de week tegen, zomaar. Ik denk, ja, die moet ik draaien. Vandaag is het een beetje een rode lijn, instrumentale platen. Maar ze zijn stuk voor stuk allemaal goed. Hier is Saint You en Key West.

21 mei 2026 uitgebracht. En inderdaad, Walter, nieuw! Maar hoe je het went of keert, ik vind het een waanzinnig nummer. Sam You was dat met het nummertje Key West. This I Swear. Hier is Richard Derbyshire.

Richard Derbyshire and This I Swear. Die maart 2019 uitgebracht. En deze kwam vorig jaar uit. Midnight Soul Session. En joh, schrijf het maar op. Oftewel, write it down.

Midnight Soul Session, Write It Down. Ik vind het een waanzinnig lekker nummer. Dat is ook een nieuwe. Ook een week, één of twee weken geleden is die uitgebracht, maar steeds over het hoofd gezien. Terry Green featuring Dino, Cyrus en Brandon Lane. Hier is Starlight.

Ook dit is weer zo'n lekker nummertje. Terry Green, featuring Dino Sirius en Brandon Lane. En het titel was Starlight. Had ik het over instrumentaal? Nummertje 12 van de lijst, Harold's Band. Oftewel de Beauty Case Orchestra. Hier is Tenderly.

Band, oftewel de Beauty Case Orchestra. Die heb ik een hele tijd niet laten horen in dit programma. Maar we sluiten er wel mee af. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Maak er een mooi weekend van met het mooie weer. Ach, die paar buikjes, die zien we wel over het hoofd. En ik zou zeggen tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. En we gaan het uur uit met Love Unlimited Orchestra. En het nummer heet Welcome Aboard. Tot volgende week. Bye bye. En Walter, bedankt voor alle info die je me gestuurd hebt.

0: De Stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: nu.nl.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Bij Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent. Je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Welkom bij een uurtje jazz. Techniek Bart Sandstra, samenstelling en presentatie Cees de Rode. Welkom bij een uurtje Jazzy Mix. Luister mee naar een band die opgericht werd in 1993. Bestaat dus al ruim 20 jaren. Wordt geleid door alt-saxofonist, fluitist Benjamin Herman. En naast de gewone formatie is er ook de New Collective Big Band. Van de CD 1999, Edison Jazz Award, New Collective, Big Mondays.

Na dit stevige begin, nu naar gitaarspel van George Benson. Geboren in 1943 in Pittsburgh, Pennsylvania. Zijn vertolking van The Shadow of Your Smile.

Stan Getz, 1927-1991. Amerikaans jazz-saxofonist. Hij begon zijn professionele loopbaan op, 15-jarige leeftijd. In het orkest van trombonist Jack Teagarden. Daarna vele orkesten, bands. Van Stan Kenton, Benny Goodman. En niet te vergeten de min of meer bebop big band Woody Herman. En veel kleine formaties. En zijn periode, jaren 60, samenwerking met Astrud Gilberto, Yao Gilberto, Charlie Bird, Bossa Nova. Er is heel, heel veel te vertellen, doen we niet. Van de cd uit 1990, AM Records, Verve, Appassionado, Stan Getz, tenor sax. Met begeleiding van onder andere Kenny Barron, piano, en vele andere ritme, percussie, blazers enzovoorts. Midnight Ride.

Omroep Vlaardingen. Radio-uitzending Jazzy Mix. Techniek Bart Zandstra. Samenstelling en presentatie Sees de Rode. Ja, daar zaten veel hoge trompetklanken in het voorgaande nummer. De hoge Q, zeggen wij dan. Nu iets heel anders. Luister maar. Lester Young, tenor sax. Nat King Cole, piano. Buddy Rich, drums. Los Angeles, december 1945. I found a new baby.

Nog een klassieker. Harry Sweets Edison trompet. Nat King Cole piano en zang. John Collins gitaar. Charlie Harris bas. Lee Young drums. Hollywood, augustus 1956. Get Your Kicks on Route 66.

Gordon Goodwin, pianist, saxofonist, componist, bandleider. Van de 2011 CD Gordon Goodwin's Big Fat Band op Telarc Jazz. Een moderne band met topmuzikanten. Hunting Rabbit 3, Get Out of My Lawn.

Inmiddels een klassieke. George Benson gitaar, Ron Carter bas, Billy Cobham drums, Johnny Pacheco conga's en Herbie Hancock piano. Lekker apart stuk muziek. New York, februari 1967. Dit is Thunderwalk.

Ja, we gaan sluiten. Mijn dank aan Bart Zandstra voor de technische ondersteuning. Cees de Rode groet u. Graag tot een volgende Jazzy Mix. Bye.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Theatergehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
1: Je luistert naar 2.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De stad Gehoorzaal Vlaardingen heeft 150 nieuwe shows. Of je nu houdt van cabaret, muziek, toneel, familieshows, dans of colleges, van grote namen tot nieuw talent, je ziet het allemaal in Vlaardingen. Koop nu je kaart op stadsgehoorzaal.nl.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Dit is 2.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over...